0: Alleen hier hoor je alles. Alles, alles, alles, alles.
1: Alleen hier hoor je alles.
2: Uit je eigen regio.
1: Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Hij was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. St. Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. George E. Johnson was 99. Een dorpje aan het Comomeer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu.
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur. Volgens journalisten van The Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen, daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev, daarbij werden zeker 11 mensen gedood. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het persbureau AP waren de aanvallen onder meer gericht tegen lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. 1,5 week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk. Dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat eerder op de avond op de valreep won van Egypte. Het weer droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en dan 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: hang up and try your call again. Please hang up now.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen en radarstations. Ook zouden kleine boten van de revolutionaire garde in en bij de straat van Hormuz zijn geraakt. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in onder meer de zuidelijke havenstad Sirik. Daar zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met raketten. Zeker 2 mensen raakten gewond. In verschillende wijken brak brand uit, volgens burgemeester Klitschko onder meer in pakhuizen. Het luchtalarm klonk ongeveer een uur lang. Volgens journalisten van de Kiev Independent waren al explosies te horen vlak voordat het alarm afging. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde eerder deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daar werden zeker 11 mensen gedood. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In het leegstaande kantoorpand van 38 verdiepingen worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop het bestaande gebouw een nieuwe constructie gezet. Gisteren ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Enkele naastgelegen panden werden ontruimd. Het weer: droog en 15 tot 18 graden. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: Lette FM, altijd in de buurt.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

als het einde komt en als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD bleven er tot het laatst van overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen. Dat schrijft de Volkskrant. De diensten baseerden zich op wat zij zagen als een unieke bron dicht bij president Poetin. De Nederlandse inlichtingen kwamen zelfs terecht bij de Amerikaanse president Biden, die al maanden waarschuwde voor een invasie. Betrokkenen zeggen in de krant dat Nederland de kans om een oorlog te voorkomen heeft laten schieten. Ze denken dat het Rusland had kunnen afschrikken als Amerika en Europa hadden laten weten dat ze tot het uiterste wilden gaan. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat 80 doelen zijn geraakt, waaronder luchtafweersystemen, radarstations en kleine boten van de Revolutionaire Garde. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de Straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In het centrum van New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties aan het flatgebouw dat deels dreigt in te storten. De reparaties zijn bedoeld om het gebouw op Manhattan te stabiliseren. In enkele naastgelegen panden werden ontruimd en straten werden afgesloten. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen. Zeker 2 mensen raakten gewond en in verschillende wijken brak brand uit. Eerder op de avond werd ook Odessa aangevallen. Daar raakten 10 mensen gewond. Rusland voerde deze week ook al een zware aanval uit op Kiev. Daarbij vielen zeker 11 doden. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon, vooral aan de westkust. Het wordt 23 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Vanuit de Bild is dit
0: Roulette FM.
6: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur Nachtmix.

0: Letter FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft aanvallen uitgevoerd op Iran als reactie op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het met een vernietigende reactie zal komen. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd. In New York zijn bouwvakkers begonnen met noodreparaties om het flatgebouw te stabiliseren dat deels dreigt in te storten. Gisteren ontdekten bouwvakkers verzakte vloeren en doorgebogen steunbalken. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 23 tot 26 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De VS zegt dat de operatie een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz, zegt correspondent Rudy Bauma.
10: De VS die claimt allerlei militair materieel en 60 bootjes te hebben getroffen. Het is niet de eerste keer dat de VS dat sinds de staakt het vuren doet. Dat gebeurde eind juni ook al, maar ja, niet zo grootschalig als nu.
9: Het Iraanse leger zegt Amerikaanse militaire locaties in Bahrein en Kuwait te hebben bestookt als reactie op de aanvallen van de VS. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. De informatie bereikte ook de Amerikanen. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft opnieuw iemand doodgeschoten. Het gebeurde gisteren in de stad Houston. Volgens de omstreden dienst was het slachtoffer een Mexicaanse man die illegaal in de Verenigde Staten was. Hij zou stoptekens hebben genegeerd. Dat is niet te verifiëren, maar er zijn geen beelden van het incident. ICE was vaker betrokken bij dodelijke incidenten. Begin dit jaar gebeurde dat nog in Minneapolis. Het Witte Huis probeerde toen twijfel te zaaien over de acties van ICE. Zwitserland is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. De achtste finale tegen Colombia bleef vannacht in reguliere tijd en verlenging 0-0. Daarna nam Zwitserland de penalties beter, zag commentator Jeroen Geuter.
11: Vargas, de keeper, of Vargas, de penaltynemer. Het is Zwitserland dat zich plaatst voor de kwartfinale tijdens dit WK 2026.
9: En in die kwartfinale speelt Zwitserland tegen Argentinië. Het weer bewolkt en lokaal kan er wat motregen vallen. Vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens de VS is het een reactie op aanvallen door Iran op schepen in de Straat van Hormuz. Iran bestookte vanochtend als vergelding Amerikaanse basis in Bahrein en Kuwait. De Nederlandse inlichtingendiensten dachten tot vlak voor de Russische inval in Oekraïne dat Poetin zo ver niet zou gaan. Volgens de Volkskrant hadden AIVD en MIVD een bron dicht bij de Russische president. Sommige betrokkenen spreken achteraf over een inlichtingenblunder. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De eigenaar had er geen vergunning voor. Hij is aangehouden. Het weer eerst bewolkt, vanmiddag op meer plekken zon. Het wordt vandaag zo'n 25 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een file op de A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein. 8 kilometer en 10 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzegdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. Daar ging ook het luchtalarm af. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. In Ankara gaat vandaag de NAVO-top verder. De Amerikaanse president Trump zei gisteren nog eens dat hij Groenland wil innemen. De top staat dus onder hoogspanning, zegt correspondent Chris Ostendorf.
12: We zien hier in Ankara een boze, teleurgestelde, wrokkige Trump tegenover toch wel 31 andere NAVO-landen die alles uit de kast zullen halen om deze boze man toch maar weer te behagen. Niet omdat ze de president van de Verenigde Staten nog echt zien als een vriend, maar wel als een onmisbare militaire bondgenoot.
11: Regeringsleiders spreken onder meer over defensieuitgaven en versterking van de wapenindustrie. In Eindhoven is een flat gisteravond deels ontruimd nadat er zwaar vuurwerk was gevonden in een kelderbox. Het ging om professioneel vuurwerk waar de eigenaar van de ruimte geen vergunning voor had. De man van 29 is aangehouden. Veel boze Egyptenaren na de wedstrijd tegen Argentinië op het WK voetbal gisteravond. Egypte vond dat de VAR op de hand van Argentinië was, omdat hij een Argentijnse goal niet afkeurde na een vermeende overtreding, zegt verslaggever Suze van Kleef.
13: Wat die Egyptenaren natuurlijk extra woedend maakte, is dat zij eerder in de tweede helft een doelpunt afgekeurd zagen na ingrijpen van die videoscheidsrechter, die wel overtreding had geconstateerd voor dat doelpunt. Dus ja, ik snap het ook wel, de boosheid. Het leek ook weinig consequent dit.
11: Egypte stond tot de 80ste minuut met 2-0 voor, maar verloor alsnog met 3-2 en is dus uitgeschakeld. Het weer, eerst veel bewolking, plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperaturen lopen uiteen van 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Op de meeste plekken gaat de ochtendspits vrij soepel. Behalve dan op de A1 richting Apeldoorn vanuit Amsterdam. Vanaf Amersfoort tot aan Barneveld. 5 kilometer en 15 minuten vertraging. Er is 1 rijstrook dicht. En de N50 naar Zwolle staat erbij. Tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. 4 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd na de Amerikaanse aanvallen van vannacht. Daarbij werden volgens de VS zo'n 80 doelen in Iran geraakt. Iran bestookte daarop Amerikaanse bases in Kuwait en Bahrein. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaanse man om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd. Niemand raakte gewond. Het weer, eerst veel bewolking. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het 21 tot 25 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is nog altijd in volle gang. En op de meeste plekken in de regio valt het gelukkig wel mee qua lengte van de files. Toch zijn er nu twee bijzonderheden op dezelfde snelweg. De A1 vanuit Amsterdam richting Apeldoorn. Allereerst in de file staan voor Naarden. 4 kilometer en 25 minuten. Daar is een ongeluk gebeurd en zijn twee rijstroken dicht. Dan heb je die file gehad. Een stukje verderop opnieuw in de file tussen Amersfoort en Barneveld. 5 kilometer en 50 minuten komt daardoor een pechgeval. Verkeer van Utrecht naar Apeldoorn kan dus beter omrijden via Arnhem over de A12 en vervolgens de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
11: vakantie!
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. Het staalbedrijf wordt door justitie onder meer verdacht van het opzettelijk uitstoten van gevaarlijke stoffen, zegt economieredacteur Roland Muller.
14: Daarnaast zeggen zij, Tata die neemt te weinig verantwoordelijkheid voor het onderhouden van de fabriek, waardoor er ook meer van die uitstoot kan plaatsvinden. Ze behandelen ook met onjuiste vergunningen bij tijd en wijle en bepaalde incidenten, bijvoorbeeld met hele grote rookpluimen, die worden niet tijdig gemeld.
13: Tata kreeg hier eerder al boetes voor, maar na een massa-aangifte door 800 omwonenden ziet justitie zich nu genoodzaakt meer te doen. NAVO-chef Mark Rutte zegt dat Amerika alle recht heeft om aan te vallen als Iran het staakt het vuren schendt. Hij noemt de voor aanvang van de NAVO-top in Ankara de aanvallen van vannacht absoluut noodzakelijk. De Amerikaanse acties waren een reactie op aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz. De AIVD en MIVD waren lang overtuigd dat Rusland Oekraïne waarschijnlijk niet zou binnenvallen, dat schrijft de Volkskrant. De inlichtingendiensten hadden een bron binnen de Russische regering, maar die was niet op de hoogte van Poetins plannen, zegt deze journalist.
15: Hij wilde dat het een verrassingsaanval zou zijn en had de voorbereiding gedaan met misschien 5-10 vertrouwelingen. Dus de AIVD en de MIVD hadden een fantastische bron, maar dat was een bron die niet de goede informatie leverde, omdat dat niet tot die kleine club vertrouwelingen hoorden.
13: De Amerikanen en de Britten waarschuwden in die tijd al maanden voor een Russische invasie. In een straat in Asperen bij Leerdam is vannacht brand geweest door een gaslekkage. Het ging om de hoofdgasleiding. Zo'n 40 woningen zijn ontruimd, niemand raakte gewond. Het vuur was vanochtend vroeg pas geblust. Het weer, eerst veel bewolking en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Temperaturen lopen uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon, dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog altijd twee lange files op dezelfde snelweg. De A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Eerst in de file voor Naarden. Ongeveer een kwartier extra. Komt door bergingswerk na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A1 richting Apeldoorn vervolgens file tussen Amersfoort en Barneveld. 50 minuten door een kapotte vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Arnhem over de A12 en de A50. Ook daar zijn twee rijstroken afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Het wordt dit halfjaar 2 keer een stuk goedkoper om met de bus te reizen. Tijdens de vakantie gaan de maximale dagkosten omlaag en vanaf oktober zullen reizigers gecompenseerd worden voor de problemen bij UOV. De vervoerders achter UOV verlagen in de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus het maximale dagtarief van 10 naar 5 euro. Later dit jaar gaan de tarieven opnieuw tijdelijk omlaag. Die prijsdaling heeft te maken met een compensatie voor de problemen in het regionale busvervoer. In de laatste maanden van het jaar gaat het maximale maandtarief naar 50 euro. Het is wel even opletten, want alleen reizigers die gebruik maken van OVP hebben er recht op. De korting kan namelijk niet verrekend worden bij houders van de OV-chipkaart die vooral treinreizigers nog gebruiken. De Bild probeert inwoners te verleiden om buurten groener te maken. Inwoners van alle kernen kunnen een plantenpakket aanvragen om Burendag op 26 september samen te vieren. Om in aanmerking te komen voor een plantenpakket is het verplicht om met minimaal 3 aangrenzende of nabijgelegen huisnummers mee te doen. Ook moeten de buren tegels uit hun tuinen verwijderen en vervangen voor groen. De gemeente hoopt op deze manier de leefomgeving verder te verkoelen, groener en meer biodivers te maken. Gewipte tegels worden op maandag na de Burendag gratis door de tegeltaxi opgehaald. Om mee te doen aan de actie kunnen buren zich melden via de website van de gemeente. De werkzaamheden aan de walmuur en de werf langs de oude gracht tussen de Jacobiebrug en de Viebrug in Utrecht duren langer dan gepland. De gemeente verwacht dat het laatste deel van het project begin augustus wordt afgerond. De herstelwerkzaamheden begonnen in januari 2025 en zijn in 2 fases uitgevoerd, zoveel mogelijk buiten het terras- en vaarseizoen. Het gedeelte bij de Viebrug is al volledig vernieuwd, maar aan de andere zijde van de Jacobiebrug is meer tijd nodig. Bij een boom naast de walmuur zou de werf later opgeknapt worden, maar nu er een betonnen fundering is aangetroffen, kan de walmuur direct volledig worden hersteld.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi. De auto reed over een onbewaakte overgang, meldt ProRail. En de trein kon niet meer op tijd remmen. Omroep Gelderland meldt dat de taxi zwaar beschadigd is. Volgens de politie zijn er meerdere mensen gewond geraakt. Over de aard van de verwondingen is niets bekendgemaakt. Door de aanrijding rijden er geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht aan zeker 3 mensen het leven gekost. In Kiev kwamen een vrouw om het leven en elders in het land vielen nog 2 doden. Op meerdere plaatsen brak brand uit door inslagen van ballistische raketten. Oekraïne zegt dat het 9 Russische tankers heeft aangevallen in de zee van Azov bij de Krim. De omstreden immigratiedienst ICE is opnieuw betrokken bij een dodelijk schietincident. In Houston kwam een Mexicaan om het leven. De dienst beroept zich op zelfverdediging, maar dat is niet te verifiëren. Voor de kust van Pakistan wordt gezocht naar een vrachtvliegtuig met 5 bemanningsleden aan boord. De Boeing 737 van de Pakistanse maatschappij K2 Airways was onderweg vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar Karachi toen hij van de radar verdween. Volgens de Pakistanse luchtvaartautoriteit meldde de bemanning vlak daarvoor een probleem met de navigatie. Britse politici willen niet meedoen aan de verkiezingen voor de vrijgekomen parlementszetel van Nigel Farage. Hij gaf gisteren zijn zetel op vanwege een onderzoek naar een verzwegen miljoenendonatie. De rechtspopulistische Farage ontkent alles en wil een nieuw mandaat van zijn kiezers om de ophef te smoren. Andere politici willen niet meedoen aan wat ze een circus noemen of nepverkiezingen. Als Farage terugkeert in het parlement, gaat het onderzoek naar zijn financiën alsnog door. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt op van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan wordt het iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks, die ethisch lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: provincie gaat met Net Verder en Nationale Deelneming Warmte een regionaal warmtebedrijf oprichten. Gemeenten kunnen dit bedrijf opdracht geven om collectieve warmtenetten te ontwikkelen. Het regionaal warmtebedrijf komt in de plaats voor de plannen voor het ondersteunend bedrijf dat gemeenten zou helpen lokale warmtebedrijven te ontwikkelen. Volgens de gemeente werkt één regionaal warmtebedrijf efficiënter dan meerdere lokale bedrijven. In het businessplan dat uitgewerkt wordt, houdt de provincie rekening met duurzaamheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van inwoners. Voor een deel van de woningen en gebouwen in de provincie is een collectief duurzaam warmtenet de beste oplossing om van het aardgas af te gaan. Doelstelling is dat de provinciale staten dit najaar een besluit kunnen nemen over de provinciale deelname aan het regionale warmtebedrijf. De werkzaamheden aan de Kardinaal de Jongweg in Utrecht gaan de laatste fase in. De weg tussen het Eijkmanplein en het Kardinaal Alfrinkplein is van maandag 13 tot en met zaterdag 18 juli in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer. Automobilisten moeten tijdens de afsluiting rekening houden met omleidingen via de A27, de N230 en de omliggende wegen. Ook bewoners van de aangrenzende buurten krijgen te maken met aangepaste routes om hun wijk in en uit te rijden. Busreizigers doen er goed aan vooraf hun reis via de app of de website van UOV te plannen. De werkzaamheden maken deel uit van een project van de gemeente en provincie om de busverbinding tussen Overvecht en Utrecht Science Park sneller en betrouwbaarder te maken. Rond het Kardinaal Alfrinkplein komen aparte busstroken, verkeerslichten worden aangepast en enkele bushaltes krijgen een nieuwe plek. Tegelijkertijd wordt het asfalt van de Kardinaal de Jongweg vernieuwd. Zeist heeft weer plek voor een nieuwe foodtruck in het Walkartpark. Op het plein in het park is ruimte voor 6 foodtrucks en op de woensdagen is er 1 plaats vrijgekomen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen meedoen aan een loting die de gemeente heeft uitgeschreven. Voorwaarden zijn dat er alleen plek is voor een foodtruck, er mag alleen eten of drinken verkocht worden en het aanbod moet afwijken van de andere trucks die al onder andere ijs, koffie, wraps en Surinaamse broodjes verkopen. De foodtruck mag op woensdag tussen 10 en 10 in het Walkartpark staan. Op zaterdag kan dat alleen als er plek is, daar hebben de huidige ondernemers voorrang. Inschrijven voor de loting kan tot 27 juli.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Vorige maand tekenden Iran en de VS een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. Kinderen tot 12 jaar mogen vanaf volgend jaar gratis met het openbaar vervoer. Het gaat dan om bussen, trams en metro's, mits ze onder begeleiding van een volwassene reizen. In de trein mochten kinderen al gratis mee. Volgens de overheden die het regionale vervoer aansturen, wordt het OV zo toegankelijker voor gezinnen. En ook zou het een investering zijn in de toekomst als kinderen al jong vertrouwd raken met het OV. De landelijke korting voor mensen vanaf 65 jaar in bus, tram en metro verdwijnt vanaf komend jaar. Tata Steel noemt het besluit van het Openbaar Ministerie om het staalconcern strafrechtelijk te vervolgen in de kern onterecht. Het bedrijf zegt dat het al veel maatregelen heeft genomen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen terug te dringen. Volgens justitie stoot het bedrijf in IJmuiden opzettelijke stoffen uit die een gezondheidsrisico vormen voor omwonenden. Advocaat Benedict Fiek, die namens een grote groep belanghebbenden een massaclaim indiende, reageert blij. Ze noemt het besluit van het OM een ongelooflijk belangrijk signaal richting vervuilers. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax voetballen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière in 2008 ook in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. Daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer bewolkt en plaatselijk wat motregen. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen ook wolken en zon en dan iets warmer met maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan er file op de N50 en Beloord richting Zwolle. Tussen Kampen en Knoopend Hattemerbroek is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: FM Regio Nieuws.
1: Het wordt dit halfjaar 2 keer een stuk goedkoper om met de bus te reizen. Tijdens de vakantie gaan de maximale dagkosten omlaag en vanaf oktober zullen reizigers gecompenseerd worden voor de problemen bij UOV. De vervoerders achter UOV verlagen in de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus het maximale dagtarief van 10 naar 5 euro. Later dit jaar gaan de tarieven opnieuw tijdelijk omlaag. Die prijsdaling heeft te maken met een compensatie voor de problemen in het regionale busvervoer. In de laatste maanden van het jaar gaat het maximale maandtarief naar 50 euro. Het is wel even opletten, want alleen reizigers die gebruik maken van OVP hebben er recht op. De korting kan namelijk niet verrekend worden bij houders van de OV-chipkaart die vooral treinreizigers nog gebruiken. De Bild probeert inwoners te verleiden om buurten groener te maken. Inwoners van alle kernen kunnen een plantenpakket aanvragen om Burendag op 26 september samen te vieren. Om in aanmerking te komen voor een plantenpakket is het verplicht om met minimaal 3 aangrenzende of nabijgelegen huisnummers mee te doen. Ook moeten de buren tegels uit hun tuinen verwijderen en vervangen voor groen. De gemeente hoopt op deze manier de leefomgeving verder te verkoelen, groener en meer biodivers te maken. Gewipte tegels worden op maandag na de Burendag gratis door de tegeltaxi opgehaald. Om mee te doen aan de actie kunnen buren zich melden via de website van de gemeente. De werkzaamheden aan de walmuur en de werf langs de oude gracht tussen de Jacobiebrug en de Viebrug in Utrecht duren langer dan gepland. De gemeente verwacht dat het laatste deel van het project begin augustus wordt afgerond. De herstelwerkzaamheden begonnen in januari 2025 en zijn in 2 fases uitgevoerd, zoveel mogelijk buiten het terras- en vaarseizoen. Het gedeelte bij de Viebrug is al volledig vernieuwd, maar aan de andere zijde van de Jacobiebrug is meer tijd nodig. Bij een boom naast de walmuur zou de werf later opgeknapt worden, maar nu er een betonnen fundering is aangetroffen, kan de walmuur direct volledig worden hersteld.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht tientallen aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Vorige maand tekenden Iran en de VS nog een verklaring om uiteindelijk via onderhandelingen tot een vredesovereenkomst te komen. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven. 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. De fabrikant in Bergen-op-Zoom zou illegaal schadelijk afvalwater in de Westerschelde en de haven van de stad hebben geloosd. Het OM startte met het onderzoek na een gezamenlijke aangifte van 4 stichtingen. Volgens het OM zijn er voldoende aanknopingspunten, al verwacht het wel dat het onderzoek lang gaat duren. In het Gelderse Valburg is een trein gebotst met een taxi voor leerlingenvervoer. De auto reed over een onbewaakte overgang en de trein kon niet meer op tijd remmen. De politie meldde eerder dat er meerdere gewonden waren, maar komt daar nu op terug. Hoewel de auto zwaar beschadigd raakte, bleven de chauffeur en 2 kinderen op de achterbank ongedeerd, zegt het taxibedrijf tegen Omroep Gelderland. De politie en ProRail doen nog onderzoek naar de botsing. Het weer veel bewolking, maar vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Duiven is de vertraging een half uur door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de Bilt is dit
14: Roulette FM.
13: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara noemde hij de Iraniërs een stel incompetente leugenaren. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding die kortsluiting veroorzaakte. Van opzet was geen sprake, zegt het Belgische OM. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar plasticfabrikant Sabic uit Bergen-op-Zoom. Wegens het lozen van schadelijke stoffen met PFAS zonder vergunning. En dat zou onder meer zijn gebeurd in de Westerschelde. Het weer vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Utrecht-Duitse grens. Bij Zevenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. De dodelijke brand in een flat in Antwerpen vorige week is veroorzaakt door een kapotte waterleiding. Van opzet was geen sprake, meldt het Belgische OM. De koperen waterleiding werd beschadigd bij het ophangen van een nieuwe elektriciteitskast. Daardoor kwam water terecht in de stroomtoevoer van de appartementen, ontstond kortsluiting en vervolgens brand. Bij de brand kwamen 5 vrouwen om het leven, 4 oudere bewoonsters en een vrouw van 54 die op bezoek was bij haar moeder. Een enorme afvalberg in Indonesië staat al ruim 8 dagen in brand. Het gaat om een vuilstortplaats aan de rand van de hoofdstad Jakarta. Het vuur heeft zich over meer dan 15 hectare verspreid. De brandweer heeft helikopters, bulldozers en wagens ingezet, maar het lukt niet om het vuur onder controle te krijgen. Volgens de Amerikaanse president Trump is het staakt het vuren tussen Iran en de VS verleden tijd. Op de NAVO-top in Ankara zei hij dat het tijdsverspilling is om met ze te onderhandelen. Trump noemde de Iraniërs een stelletje leugenaars en incompetent. Het Amerikaanse leger voerde vannacht 10 aanvallen uit op Iran als reactie op Iraanse aanvallen op commerciële schepen in de straat van Hormuz. Iran heeft vannacht op zijn beurt weer gereageerd door Amerikaanse militaire bases in Kuwait en Bahrein aan te vallen. Voetballer Daley Blind gaat weer voor Ajax spelen. De 36-jarige Blind tekent in Amsterdam voor 1 seizoen. Hij begon zijn carrière ook in 2008 in Amsterdam en speelde met enkele onderbrekingen bij onder meer Manchester United jarenlang voor Ajax. De laatste 3 jaar speelde Blind in Spanje bij Girona. En daar komt ook de nieuwe trainer van Ajax, Michel, vandaan. Het weer veel bewolking. Vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de Bilt is dit
15: Roulette FM.
14: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.

0: Lette FM, regio nieuws.
1: Het wordt dit halfjaar 2 keer een stuk goedkoper om met de bus te reizen. Tijdens de vakantie gaan de maximale dagkosten omlaag en vanaf oktober zullen reizigers gecompenseerd worden voor de problemen bij UOV. De vervoerders achter UOV verlagen in de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus het maximale dagtarief van 10 naar 5 euro. Later dit jaar gaan de tarieven opnieuw tijdelijk omlaag. Die prijsdaling heeft te maken met een compensatie voor de problemen in het regionale busvervoer. In de laatste maanden van het jaar gaat het maximale maandtarief naar 50 euro. Het is wel even opletten, want alleen reizigers die gebruik maken van OVP hebben er recht op. De korting kan namelijk niet verrekend worden bij houders van de OV-chipkaart die vooral treinreizigers nog gebruiken. De Bild probeert inwoners te verleiden om buurten groener te maken. Inwoners van alle kernen kunnen een plantenpakket aanvragen om Burendag op 26 september samen te vieren. Om in aanmerking te komen voor een plantenpakket is het verplicht om met minimaal 3 aangrenzende of nabijgelegen huisnummers mee te doen. Ook moeten de buren tegels uit hun tuinen verwijderen en vervangen voor groen. De gemeente hoopt op deze manier de leefomgeving verder te verkoelen, groener en meer biodivers te maken. Gewipte tegels worden op maandag na de Burendag gratis door de tegeltaxi opgehaald. Om mee te doen aan de actie kunnen buren zich melden via de website van de gemeente. De werkzaamheden aan de walmuur en de werf langs de oude gracht tussen de Jacobiebrug en de Viebrug in Utrecht duren langer dan gepland. De gemeente verwacht dat het laatste deel van het project begin augustus wordt afgerond. De herstelwerkzaamheden begonnen in januari 2025 en zijn in 2 fases uitgevoerd, zoveel mogelijk buiten het terras- en vaarseizoen. Het gedeelte bij de Viebrug is al volledig vernieuwd, maar aan de andere zijde van de Jacobiebrug is meer tijd nodig. Bij een boom naast de walmuur zou de werf later opgeknapt worden, maar nu er een betonnen fundering is aangetroffen, kan de walmuur direct volledig worden hersteld.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente IJsselstein had zorgvuldiger te werk moeten gaan bij het voorbereiden van een noodopvang voor vluchtelingen. Dat schrijft de burgemeester aan de gemeenteraad. Vanaf begin deze maand verblijven er 150 statushouders op het terrein van een voetbalvereniging. Volgens de gemeente had de club eerder betrokken moeten worden bij de plannen. Het besluit leidde tot veel onrust. Begin mei bekogelden de relschoppers de politie met vuurwerk en werd de gevel van het gemeentehuis en het naastgelegen theater vernield. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er een paar jaar geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij nu alsnog kijken of de gezinnen in aanmerking komen voor asiel. De Iraniërs hadden hun valse verklaring gekocht van een juridisch adviseur die inmiddels is veroordeeld voor mensensmokkel. De gemeente Nijmegen wil dat mensen zich meer bewust worden van de gevaren van zwemmen in de rivier. De afgelopen tijd zijn meerdere mensen verdronken in de Waal. Met borden, een spandoek en aandacht op sociale media moeten mensen bewust worden van de gevaren. Nijmegen kijkt nog wat het kan doen tegen mensen die van een brug in het water springen. Daarbij kwam vorige maand nog iemand om het leven. De Cultuurfondsprijs 2026 gaat naar Poetry International, werd in het programma Spraakmakers bekendgemaakt. De jury noemt de Rotterdamse organisatie juist in deze tijd van grote waarde. Poetry International bestaat al meer dan 50 jaar en is onder meer bekend van het jaarlijkse internationale poëziefestival in Rotterdam. Ook organiseert het projecten op scholen, podia en in de openbare ruimte. Aan de prijs is een bedrag van 100.000 euro verbonden. Het weer bewolkt, maar later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. En dan wordt het maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
10: Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp.
12: Roulette FM. We are taking over your airwaves. In 3... 2, 1, are you ready?
13: You're listening to the best music you'll find anywhere.
14: Op woensdag.
15: Zet voor mij ook even een plaat.

0: Sommige nummers lijken nooit oud te worden, ook al zijn ze dat wel. Uit de 90's, Innie Kamoze, Here Comes the Hot Stepper. En we noemden deze man vroeger Innie Kamikaze. Weet je dat ook weer?
1: Well, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En dit programma presenteren ze ook een vrij staaltje kamikaze, want we zitten hier nog steeds met een hele hete studio. Heel vervelend, de airco is stuk en niemand durft het raam open te doen, want dat maakt te veel lawaai. Nou ja, daar zit je dan, programma te doen. Maar goed, aan de andere kant ook niet zeuren. De hele winter is het te koud en nu weer te warm. Het is eigenlijk nooit goed. Het is inmiddels 8 juli. De grote leegloop zit eraan te komen. En dan bedoel ik de grote vakantieleegloop. Dat vind ik helemaal niet erg, want dan kan ik zelf een beetje doorrijden. Ik ga weer een heel uur classics voor je draaien. En 2 van die klassiekers, zometeen van vinyl in de verrukkelijke vinylverrassing. Uiteraard straks weer een niet waar gebeurd verhaaltje. Het broodje aan verhaal. En deze zou trouwens best waar gebeurd kunnen zijn. Enfin, luister. Af en toe draai ik ook een hitje voor je en ik wens je heel veel plezier. Dit is Rob op woensdag met eerst Bella Kay.
2: Oh, ik ben...

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: We zitten inmiddels alweer 3 weken in de zomer en de schoolvakanties zijn ook al begonnen in sommige delen van het land. Hoogste tijd dat ik wat zomerse plaatjes voor je ga draaien. En dat neem ik heel erg letterlijk. Dit is niet voor niets de verrukkelijke vinylverrassing met 2 singles van vinyl. Nou, ik heb vandaag voor je een Engels beentje. Jazeker, je hoort het goed. 2 singles van 1 beentje. En dat beentje was afkomstig uit de punkscene. En als je de muziek zo meteen hoort, kun je dat maar heel slecht voorstellen, maar het is echt waar. De eerste 2 singles van het gezelschap flopten compleet. Ze deden helemaal niets, dus er moest snel iets gebeuren. En dat werd goed opgepakt.

Lekker zomers en lekker van vinyl. En we gaan er geen gewoonte van maken om elke keer twee singles van één artiest te draaien. Nee, dat gaan we niet doen. Over lekker zomers gesproken. Dit is ook lekker zomers. En alweer 7 jaar oud.

0: dead, it's still very much alive. Rob op woensdag.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: Not bad!

Selling the Drama. En over drama gesproken. Er zijn ook dit jaar weer veel mensen die de auto gaan pakken richting het zuiden. Ja, de vakantieperiode is toch zoetjes aan begonnen. En dit is dan ook traditioneel de periode dat ik even de vakantiedrukte met je doorneem. De zwarte zaterdagen. Nou, het is er qua drukte niet beter op geworden. Wel simpeler voor mij qua het oplezen van tekst. Want daar waar ik vroeger hele lijsten met data moest voorlezen, is dat nu samengevat in een paar zinnen. Met andere woorden, er is meer gezegd in minder tekst. Een paar zinnetjes maar. Het komt erop neer dat het druk is vanaf nu tot en met 5 september, iedere zaterdag. Iets specifieker, in België is het alle zaterdagen in juli en augustus druk. In Duitsland, 4 juli tot en met 29 augustus. Nou goed, dat wisten we eigenlijk al. Er zijn ook nog overal bouwstellen. Daar word je ook niet heel blij van. Frankrijk, ja natuurlijk, ook daar is het druk. Elke zaterdag in juli en augustus met uitschieters op 25 juli en 1 augustus. Italië, elke zaterdag van 4 juli tot en met 29 augustus. En dan nog even Oostenrijk, want die spant de kroon. Elke zaterdag van begin juli tot en met 5 september. Ik wens je een hele goede reis als je naar het zuiden gaat en sterkte in de file. Hello.

ze heel veel tracks uit de 60's mee op de radio. Dus ik kan heel makkelijk zeggen dat dit een van die tracks is die je veel te weinig op de radio hoort. Ja, toch? Hang on, Sloopy. Het zou over een bootje kunnen gaan dat lek is en langzamerhand in de golven verdwijnt. Een sloep is immers een bootje. Ja, toch? Vaar mij naar de overkant. Hou vol. Ja, een mooi verhaal, Rob. Maar in werkelijkheid gaat het over een jongen die verliefd wordt op het verkeerde meisje. De onzekerheid spat er.

0: had best graag naar Bruno Mars gewild, maar het is me niet gelukt om kaartjes te krijgen. Nou ja, het is me niet gelukt om de juiste kaartjes te krijgen voor een beetje een redelijke prijs. Maar goed, laten we het maar niet over hebben. Volgende keer beter, we gaan het broodje aanverhaal doen.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aan.
0: Er is hier weer ons wekelijkse broodje aanverhaal. En er schijnen dus mensen te zijn die speciaal wachten op dit item. Die hebben een soort honger. En ik hoop dat dit verhaaltje die honger een beetje stilt. En dan weet ik niet of u nog op vakantie gaat in een hotel de komende weken. Maar dit zou jou ook kunnen overkomen. Luister. Een jonge schoonmaker krijgt van de hotelmanager 's morgens de opdracht om de liften schoon te maken. Maar als de dag zowat om is, is de jongen nog niet klaar. Op elke verdieping zijn 2 liften, legt hij uit. En soms moet ik een hele tijd op ze wachten. Ja, ja. Dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

klassieker van Aerosmith, Love in an Elevator. Maar goed, ik had misschien net zo goed Dr. Anders P kunnen draaien met de veerpont. Je weet wel, heen en weer, heen en weer. En tot zover Rob op woensdag. Het zit er alweer op. Heb je niet geluisterd, heb je een heel uur classics gemist. Maar je kunt gelukkig iedere week terugluisteren via de socials. Volgende week ben ik bij je terug. Ik spreek je graag dan. Tot dan.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bild is dit
12: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn verschillende mensen gewond geraakt. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. Volgens de Duitse krant Bild zijn er 4 zwaar gewonden. De autoriteiten melden nog geen precieze aantallen. En het is ook nog onduidelijk of het om een leerlingen of docenten gaat. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de omgeving van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes, in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip- en tandvlees plaatsen. Alle producten worden vernietigd. De NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Een arts in Duitsland die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. Als palliatieve arts diende hij de patiënten verdovingsmiddelen en spierverslappers toe, zodat het hart ermee ophield. Dat deed hij tussen 2021 en 2024. Hij behandelde veel patiënten in hun eigen huis. Hij rapporteerde dan een natuurlijke dood. In sommige gevallen stak hij de appartementen van de slachtoffers in brand om bewijs te verdoezelen. Vermoedelijk heeft de arts nog veel meer slachtoffers gemaakt. De asielvergunningen van 2 Iraanse gezinnen is terecht ingetrokken, oordeelt de Raad van State. De minister kwam er jaren geleden achter dat ze valse verklaringen hadden afgelegd om meer kans te maken op asiel. Volgens de hoogste rechter mocht de minister de vergunning intrekken, maar moet hij ook kijken of de gezinnen alsnog in aanmerking komen voor asiel. Het weer: later vanmiddag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het wordt 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort bij knooppunt Eemnes. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging ook op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. En 10 minuten tijdsverlies op de N50 vanuit Emmeloord naar Zwolle. Daar staat de file bij knooppunt Hattemerbroek en is 7 kilometer. En tot zo.

0: FM.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn de VS die licentie gaat verlenen is nog niet duidelijk. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Ankara. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. Dat gebeurt nu meestal via andere NAVO-landen. Europarlementariërs dringen aan op een onderzoek naar de rol van FIFA-voorzitter Infantino om de schorsing van de Amerikaanse aanvaller Balogun ongedaan te maken. Ze willen ook dat duidelijk wordt in hoeverre de Amerikaanse president Trump zich ermee heeft bemoeid. De parlementsleden gaan er niet over, maar sporen de nationale voetbalbonden in Europa aan om druk uit te oefenen op de disciplinaire commissie van de FIFA die zo'n onderzoek zou moeten doen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. Mogelijk zijn er nog meer gewonden. Of het om een schietincident gaat of een steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. Over zijn motief is nog niets bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, NVWA, heeft vrijdag ruim 277.000 vapes met zoete smaakjes in beslag genomen in de buurt van Rotterdam. Eerder in dezelfde week namen inspecteurs op 2 andere plekken in het land in totaal 150.000 doosjes snus, oftewel nicotinezakjes in beslag. Vapes met zoete smaakjes zijn in Nederland verboden, net als de nicotinezakjes die gebruikers tussen hun lip en tandvlees plaatsen. Als alle producten worden vernietigd en de NVWA verhaalt de kosten daarvan op de eigenaren. Het weer. Aan het eind van de middag breekt in het westen en zuiden de zon door. Het is 21 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
1: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land op termijn zelf Patriot-raketten mag maken. Nu krijgt Oekraïne die raketten vaak van NAVO-landen die de VS daar flink voor moeten betalen. Bij een aanval op een middelbare school in Schongau in Beieren zijn twee meisjes zwaar gewond geraakt. Een jongen van 16 is aangehouden. Een Duitse arts die 15 patiënten vermoordde, heeft levenslang gekregen. De man deed dat zogenaamd om de mensen verder lijden te besparen. Het weer, morgen veel zon, behalve in het noorden. Het wordt dan maximaal 28 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is de avondspits begonnen. Inmiddels al 100 kilometer file in totaal. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A27, Utrecht richting Almere. Voor Eemnes 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A50, Arnhem richting Os. Voor Ravenstein een kwartier vertraging. En tenslotte de N35, Almelo richting Zwolle. Voor de aansluiting met de A28 staat 3 kilometer file. Dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Ankara. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. Over Oekraïne zei Trump dat hij het land toestemming wil geven om zelf Patriot luchtafweerraketten te maken. Er zou dan een fabriek in Oekraïne moeten komen. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf vanwege de vervolging door het OM. Justitie gaat het staalbedrijf vervolgen omdat de Tata ervan verdenkt dat het opzettelijk stoffen uitstoot die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos spreekt van een behoorlijke klap en zegt dat het bedrijf volop bezig is met vergroenen. Ze zegt dat er al veel onzekerheid is bij de werknemers na de reorganisatie van vorig jaar, waarbij 160 banen verdwenen. Bij de coronaverhoren heeft oud-staatssecretaris Mona Keijzer gezegd dat de maatregelen in de coronacrisis onbegrijpelijk waren. Ze vindt dat er vooral is gekeken naar wat er niet mocht en te weinig naar hoe het wel kon. Keijzer werd in 2021 ontslagen als staatssecretaris omdat ze openlijk twijfelde over de maatregelen. Het kabinet hoort met één mond te spreken. Zelf zegt ze dat ze steeds kritischer werd op de maatregelen die volgens haar door een klein clubje mannen werd genomen. Keijzer noemde de coronaperiode een vreselijke tijd en vindt dat er door de maatregelen te veel polarisatie was. Op een middelbare school in Duitsland zijn 2 meisjes zwaar gewond geraakt. De politie heeft een verdachte van 16 aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken zei tegen Duitse media dat de daders naast een mes ook een vuurwapen bij zich had. Over zijn motief is nog niets bekend. Het weer vanavond klaart het op en schijnt de zon op veel plaatsen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast vooral dagelijkse files met zo'n 10 minuten oponthoud in het midden van het land, de meeste vertraging daar nu onder andere op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek staat een auto in brand. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging een half uur. A27 Utrecht richting Almere voor Huizen 8 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tenslotte de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
0: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oekraïne mag zelf Patriot-raketten gaan maken, zei president Trump op de NAVO-top. Het land krijgt daarvoor een licentie van Amerika. De Oekraïense president Zelensky had dringend gevraagd om nieuwe raketten. De ondernemingsraad van Tata Steel maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf nu het OM de staalgigant gaat vervolgen. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. Bij een controle in de buurt van Rotterdam heeft de NVWA bijna 300.000 vapes met smaakjes gevonden. En die mogen in Nederland niet worden verkocht. De vapes worden nu vernietigd. Het weer vanavond opklaringen en vannacht koelt af naar 13 tot 16 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek staat een auto in brand. Er zijn twee rijstroken dicht, vertraging een uur. En de N35 ten slotte valt ook op Almelo richting Zwolle voor de aansluiting met de A28. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Twente FM.
1: Jason. Jason. Jason.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. President Trump heeft aan Oekraïne beloofd dat het land zelf Patriot-raketten mag maken. Maar op welke termijn dat kan gebeuren is nog niet duidelijk. Er zou dan een fabriek voor Patriots in Oekraïne komen. Trump en de Oekraïnse president Zelensky spraken met elkaar op de NAVO-top in Turkije. Oekraïne is in de oorlog tegen Rusland sterk afhankelijk van de Amerikaanse onderscheppingsraketten. Maar sinds Trump president is, levert de VS geen wapens meer direct aan Oekraïne. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om er daarna mee weg te rijden zonder te betalen. De politie is nog op zoek naar de verdachte, een man van tussen de 17 en 24 jaar. Den Bosch zet een streep door carnavalsfeesten op de donderdag voor carnaval. De Brabantse stad wil iets doen aan de drukte met carnaval. Het feestweekend begint officieel pas op zaterdag, maar in sommige steden zijn er ook op de dagen ervoor al evenementen. En daardoor werd het steeds drukker en kwam er ook meer overlast. Volgens de nieuwe regels mag er in horeca op de donderdag pas 's avonds alcohol geschonken worden. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het was de eerste massasprint in deze ronde van Frankrijk. De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt dan 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een aantal plekken in het midden van het land veel oponthoud door ongelukken en incidenten. Zoals de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek stond een auto in brand. De rechterrijstrook is daar dicht. Vertraging een uur. A27 Utrecht richting Almere voor EMS 20 minuten oponthoud. En door omrijders van de lange file op de A12 is het ook druk op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 8 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
0: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. President Trump zegt dat zijn land zware aanvallen op Iran zal uitvoeren. We gaan ze vanavond hard raken, zei hij op de NAVO-top in Turkije. Afgelopen nacht waren er over en weer ook al aanvallen tussen Amerika en Iran. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. De verdachte, die zich voordeed als koper, ging er in veel gevallen vandoor bij het maken van een proefrit. De vijfde etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De sprinter uit Numansdorp kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Het weer vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land nog op de A12 Utrecht richting Arnhem. Bij Oosterbeek stond een auto in brand. Die wordt op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een half uur. En daardoor ook nog drukte op de N224 Veenendaal richting Arnhem. Wel voor de aansluiting met de A12 een half uur op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
10: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
9: Klinkt goed.
10: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Altijd in de buurt. Roulette FM.
14: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De ondernemingsraad van Tata Steel noemt de vervolging door het OM verontrustend. Volgens justitie stoot het bedrijf opzettelijk stoffen uit die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid. OR-voorzitter Groos zegt dat het bedrijf al volop bezig is om te vergroenen. Ook zegt ze dat er al veel onrust bij medewerkers is na de reorganisatie van vorig jaar, waardoor 1600 banen verdwenen. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van de motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De 5e etappe van de Tour de France is gewonnen door Olaf Kooi. De 24-jarige tourdebutant kwam in de massasprint in Po als eerste over de streep. Deze kans moest hij pakken, zei hij na afloop.
15: Ja, mooi. Ik bedoel, voor dit soort dagen ben ik in de Tour. En om dan zo'n kans gelijk te pakken, dat is enorm.
14: De Duitser Kanter werd tweede en de Belg Merlier werd derde. In de slotkilometers kwam Alex Molenaar hard ten val, maar hij kon weer op de fiets stappen. Koning Charles heeft de straf van de laatste Britse vrouw die de doodstraf kreeg symbolisch omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Ruth Ellis werd in 1955 opgehangen voor het vermoorden van haar partner. Ze werd door hem mishandeld en hij was dwingend en controlerend. Volgens Charles zou haar daad tegenwoordig anders worden beoordeeld. Het verzoek om gratie was ingediend door de nabestaanden van Ellis. En de kleindochter zei dat er na 70 jaar eindelijk recht is gedaan, hoewel de straf niet ongedaan kan worden gemaakt. Het weer vanavond klaart het op en schijnt op veel plaatsen de zon. Vannacht koelt het af naar 13 tot 16 graden. Morgen veel zon. In het noorden blijft het wat langer bewolkt. Het wordt 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij in het midden van het land. Wat nog opvalt is de N224 Veenendaal-Arnhem. Voor de aansluiting met de A12 3 kilometer met 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de beeld is dit
17: Roulette FM.
16: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was Typical Male van Tina Turner. Ze heeft een enorm stempel gedrukt op de muziekgeschiedenis. Eerst met haar man Ike en na haar scheiding solo in de jaren 80 en 90. En we begonnen met een zonnig zomerritje van F.R. David. Je hoorde Words.

0: Ja, Ben, we kregen wat appjes binnen. Waar waren jullie vorige week?
1: Ja, even in retret, hè. We zijn wat oudere mannen, moeten af en toe. Maar nee, jij bent weer heel sportief bezig
0: geweest. Nou ja, ik ben naar Sail geweest, hè, ja. in
1: passief Arnhem, sportief, zou ik maar
0: Passief sportief. Maar het was fantastisch, dat Sail. Ja. Hebben we het er straks nog even over?
1: Ja, dat gaan we zeker. En dan gaan we ook wat toepasselijke liedjes erover draaien.
0: Dat doen we in de tweede.
1: Dat is wel een event. Sail was nu in Harlingen. En je was vorige keer toch in Amsterdam geweest, Sail, hoor.
0: Ja, Sail Amsterdam heb ik zeker gezien. Ja, toen ben ik nog met een sloep tussen al die boten doorgegaan.
1: Maar dit is mooi, Friesland moppen.
0: Komen ze allemaal erin. Ja. En ja, eigenlijk ken ik Harlingen alleen maar van de boot naar Terschelling.
1: Ja, ja.
0: Maar nu was ik er.
1: Maar heeft Feiko ook niet? Je broer heeft ook in Friesland gewoond.
0: Zeker heeft hij daar in Friesland gewoond. Ja, zeker. Was ook dol op scootjes zielen.
1: Ja, bedoel ik.
0: Luister, Ben, we hebben een paar thema's vandaag. Ja, als mensen willen appen, kunnen ze altijd nog 06 16 14 36 80. Kunnen ze gebruiken om ons te bereiken. Dus ik zeg 06 16 14 36 80. En ja, we hebben het heel even over de USA.
1: Ja, 250
0: jaar. Sail Harlingen gaan we dan later nog eventjes wat aandacht aan besteden. En we gaan het zeker hebben even over het WK voetbal. Wat gebeurt er veel, Ben?
1: Saai is het niet, zou ik maar zeggen.
0: Saai is het niet. Maar laten we even beginnen met die Verenigde Staten. Ja, 250 jaar. Ik was 50 jaar geleden was ik in de States. Ja. Heb daar ook als zeilinstructeur gewerkt. En heb daar ongeveer 2 maanden rondgesjeest door heel Amerika. Ja. En wat heb ik daar aangetroffen, Ben? De Verenigde Staten zijn de afgelopen 50 jaar sterk veranderd. Hè? In 1976 was het land al groot en invloedrijk. Maar nu is het veel technischer en diverser. We zien meer computers, internet, innovatie. Dat is positief. Maar tegelijkertijd ook heel veel negatieve veranderingen. Zoals meer politieke verdeeldheid, minder vertrouwen in de overheid. En meer ongelijkheid tussen arm en rijk. Kortom, de VS zijn moderner en rijker geworden. Maar ook veel meer verdeeld dan vroeger, Ben.
1: Voorheen, we zijn een beetje dezelfde generatie. Waar de Verenigde Staten een voorbeeld. Bijna al mijn apparatuur, gitaren, hi-fi komt er vandaan. Maar als ik dat nu bekijk, zeker met die viering 250 jaar, wat een blamage.
0: Ja, luister, ik heb hem even gezien op televisie, maar hij was een en al lof over de USA.
1: Ja, en over zichzelf.
0: En over zichzelf, natuurlijk, ja. Nee, ik denk dat de Founding Fathers zich in hun graf omdraaien. Ja. En denken bij mezelf, wij wilden gelijkheid, maar het land is zo verdeeld als wat.
1: De artiesten die op zouden treden, die willen niet of die komen niet. Daar kom ik straks nog op terug dat Moby, die optrad bij het Tornhout Vechter Festival, die heeft zich geëxcuseerd voor de slechtste president ooit.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Nou ja, ze moeten het ermee doen. En sterker nog, Robben moet het er ook mee doen. Ja. En onze vriend Mark Rutte, die moet de hele tijd op en neer om zijn Big Daddy te pleasen.
1: Zou het zover komen? Want Trump heeft het nog op Koninklijk Huis, noem maar op. En dan moet ik even denken aan de kroning van Napoleon Bonaparte. Die heeft zichzelf gekroond toen als keizer.
0: Ja, ja.
1: Zou binnenkort Donald Trump, voor hij gaat verdwijnen, zichzelf ook nog gaan kronen? Ik zie de man dat ervoor in staat.
0: Nou Ben, we gaan het meemaken. Ja, even een klein ander onderwerpje. Ja, ja. Want daar heb jij vorige keer ook aandacht voor gevraagd. Dat was die mensen die homeless waren. Dat zijn arbeidsmigranten die uiteindelijk ergens uit hun baan worden gesodemieterd. En vervolgens ergens moeten verblijven. En we hadden eerst een tentenkampje bij
1: hier vlakbij, bij Blauwekapel.
0: Fort Blauwekapel.
1: Daar reek ik iedere dag langs als ik uit mijn werk kwam.
0: Ja, maar die is weg. En nu hebben ze een nieuw parkje opgericht bij een nieuwe oord in Utrecht.
1: Ja, midden in het centrum.
0: Ja, ja, bij hoe heet het ook alweer?
1: Maar vroeger de parade, bij de Inkpot.
0: Ja, bij de Inkpot, ja. Nee, allemaal hulpverlenende instanties zijn erheen geweest, willen graag helpen.
1: Maar die mensen willen,
0: willen niet, maar ze zorgden wel voor overlast, drank en drugs. Ja, en nu zijn ze weer weg.
1: Maar ja, de basisoorzaak bij deze mensen is dan ook heel vaak, die moeten in de vleesindustrie of noem maar op.
0: Ja.
1: En die worden dan ontslagen en die hebben geen hulp of wat dan ook. Nee, zoek het maar uit.
0: Nee, echt heel verschrikkelijk. En we zijn een rijk land. Wij moeten toch ervoor zorgen dat we ook voor die mensen opvang hebben. En dat hebben we ook, maar ze wilden niet.
1: Nou, misschien moeten we denken dat op een gegeven moment die hele vleesindustrie, noem maar op, dat we dat in Nederland zo langzamerhand maar niet meer willen.
0: Ben, ik weet het niet. Nou ja, nog even terug naar Trump. Heeft iemand gebeld met iemand
1: Jazeker, we hebben het over het WK gehad. Dat is ook al van de gekken.
0: Meneer Infantino.
1: Ja, ja, en we hebben natuurlijk een Trump-fluisteraar. Mezelf Trump-fluisteraar Mark Rutte kon er niks in doen.
2: Nee, maar gekker moet het toch niet worden. Nee, dat die man belt en vervolgens die rode kaart weet je opschort.
1: Maar dat die, heel dat mooi die, dat de Belgen hebben gewonnen.
2: Gun, ja.
1: Belgen hebben gewonnen. Het mooie was dat ze dat, dat houterige dansje van Trump ook na gingen doen.
2: Ja, ja, dat is waar. Oh ja, dat deed Lukaku. Lukaku. Ja. Hey Ben, we gaan even iets over Amerika draaien. Ja. En dan komt Alessa aan de beurt.
1: En dat het is het volkslied.
2: Daar komt-ie.

0: dit is een prachtig nummer van Chris Stapleton. We hebben in de studio natuurlijk weer Alessa, daar komt ze.
1: Wee.

0: Ja, The Line Sleeps Tonight. Ja, Aless, wat zie je er gezond uit? Waar komt dat dan weer vandaan?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik ben gewoon gezond.
2: Kijk. Gezond of niet altijd zonnestralen te zijn. Hè?
0: Geweldig kleurtje. Je ziet er geweldig uit.
1: Nou, dankjewel.
0: En ik begreep dat je morgen weer naar een of ander zuidelijk Europees land gaat. Het is niet te geloven. Ja. De luisteraars worden er gek van. Nee. Dat meisje is altijd maar op reis.
1: Ja, maar dat ik ga gewoon naar mijn vader en moeder.
0: Oké. Gewoon Italië.
1: Ja, dat dan weer wel. Daar kan niet zoveel aan veranderen.
2: Maar ja, die temperaturen zijn niet zo zijn heel warm. Hè? Dus ik weet niet of het wel... Nederlanders willen niet meer zoveel naar het zuiden toe.
0: Nee, het wordt we krijgen binnenkort weer een hitte.
1: Cool Cation.
0: Ja. Maar, Aless, ga je gang.
1: Ja, nou ja, in het noorden van Nederland is de vakantie begonnen. Hè, dus de scholen in ieder geval. En ik dacht, ja, weet je, over het algemeen is het zo dat mensen in de vakantie wat meer tijd hebben om te lezen. Dus ik heb even een verhaal gemaakt voor mijn boekenkast. Mensen kunnen dat aanhoren als tips, of niet. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. De filosoof, de hond en de bruiloft. Socrates op sneakers. Kant en het rode jurkje. Plato en cola. Kafka op het strand. De jongen, de mol, de vos en het paard. Gangster Anders en zijn vrienden. En een enkele vijand. De kinderen uit Sukhavati. Onmogelijke wezens. Het lied van Ooievaar en Dromedaris. De Yellow Balloon. Confettiregen. Ik ben hier. De geboren aanpasser. Girl, woman, other. Nieuweling. De glitterjurk. Vertrouwd en o zo vreemd. Ons soort mensen. Nest. Het leugenachtige leven van volwassenen. De wezenloze. Borsten en eitjes. De beesten. Ik kom hier nog op terug. In cold blood.
0: Zo. Het leven is verrukkelijk, hè?
1: Nee, die stond er niet tussen, Ben,
0: nee,
1: sorry.
0: Nee, maar ik hoop dat mensen het allemaal... Heb je nog een paar favorieten waarvan je zegt... Nou, daar zou ik echt nog even aandacht voor willen vragen. Want je hebt er zoveel achter elkaar genoemd. Ik weet niet of mensen allemaal pen en papier bij de hand hebben.
1: Nee, ja, dat hoeft ook helemaal niet. een van mijn favorieten op dit moment is het lied van Ooievaar en Dromedaris. Van Anjet Daanje.
0: Oh ja.
1: Maar ik heb laatst van Hermans iets herlezen. Daar hadden we het de vorige keer over.
0: Ja.
1: En dus ja, weet je, over 3 jaar is dat misschien wel niet meer mijn favoriet of zo. Ik weet het niet. Dat blijkt dus te veranderen. Maar ja, de meeste van deze boeken zijn heel erg leuk. En een paar heb ik nog niet gelezen. Want die staan in mijn boekenkast te wachten op mijn vakantie. Ja.
0: En niet iets bij de bibliotheek halen? Of heb je
1: dat
0: al die
1: kan.
0: Boeken? Koop je die boeken allemaal zelf? Nou, of kijk je ook op...
1: Ik lees ook gewoon van de bibliotheek. Ja. Op de e-reader.
0: Ja, op de e-reader.
1: Ja, maar dit zijn ook boeken die gewoon bij mij staan. Dit zijn allemaal boeken die bij mij staan.
0: Gaan we de mensen nog over horen?
1: Zeker niet. voor de kinderen is de glitterjurk echt fantastisch overigens. Is een kinderboek. En de kinderen uit Sukhavati is ook heel erg leuk voor kinderen. De Yellow Balloon is fantastisch voor kinderen. Dat is eigenlijk dus van Charlotte de Menton of zoiets. Zoiets heet zij.
0: Ja.
1: Dat is een prentenboek. En dan moet je dus met je kind de Yellow Balloon zoeken. Ik zou zeggen... Ga ervoor, mensen.
2: Dank je, misschien een hele leuke... Ik vind het wel... Het is nu zomervakantie. Misschien dat jij iedere week, als je hier bent... een tip kan mensen schijnen meer te gaan lezen. Dus per week een aanrader. Een boek.
1: Dat is misschien wel goed.
0: Naast het verhaal wat ze zelf wil vertellen... kan ze altijd nog een tip.
1: Ik weet niet of het volgende week al lukt. Ik ben dus niet hier. Je kunt bellen, uiteraard.
2: Misschien ook voor Toepel. Gaan we een tune erbij bedenken.
1: We bellen.
0: Aless, hartstikke bedankt voor je bijdrage.
1: Graag gedaan.
0: Ik kijk even naar Ben. Ben, we hebben nog een muziekje over politiek, Ben. En we gaan het ook straks over politiek hebben. Dus dat wil ik maar even als voorbode. Ja, we hebben straks Pim van der Veerdonk hier aanwezig in de studio. En we dachten, het is heel toepasselijk om Bram Vermeulen en de toekomst even laten horen.
2: Ja, want Bram Vermeulen is natuurlijk met Bram en Freek.
0: Daar komt hij. Politiek.

0: Ben, ik hoop niet dat de politiek zo is. Hè. Ik luister wel en ik doe niks en weet ik veel. Dat kan toch niet, Ben?
1: Nee, maar ja, het is eigenlijk van alle tijden. Dus dit ging toen over Nederland. Bram en Freek, die waren behoorlijk kritisch op de... Hè, die zijn toen over voetballen nog gesproken. Dat Bram en Freek natuurlijk Argentinië toen ook die wedstrijd geboycott hebben.
0: Is waar. Ja, dus, toen het, ja, politiek, ja, voetbal en politiek.
1: Ja, ja, en dat is nu heel erg aan de hand ook weer.
0: Nou ja, goed. Ben, we gaan naar het nieuws. En daarna hebben we een interview met Pim van de Veerdonk.
1: Dat is lokale politiek.
0: Dat is lokale politiek.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: Het wordt dit halfjaar 2 keer een stuk goedkoper om met de bus te reizen. Tijdens de vakantie gaan de maximale dagkosten omlaag. En vanaf oktober zullen reizigers gecompenseerd worden voor de problemen bij UOV. De vervoerders achter UOV verlagen in de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus het maximale dagtarief van 10 naar 5 euro. Later dit jaar gaan de tarieven opnieuw tijdelijk omlaag. Die prijsdaling heeft te maken met een compensatie voor de problemen in het regionale busvervoer. In de laatste maanden van het jaar gaat het maximale maandtarief naar 50 euro. Het is wel even opletten, want alleen reizigers die gebruik maken van OVP hebben er recht op. De korting kan namelijk niet verrekend worden bij houders van de OV-chipkaart die vooral treinreizigers nog gebruiken. De Bild probeert inwoners te verleiden om buurten groener te maken. Inwoners van alle kernen kunnen een plantenpakket aanvragen om Burendag op 26 september samen te vieren. Om in aanmerking te komen voor een plantenpakket is het verplicht om met minimaal 3 aangrenzende of nabijgelegen huisnummers mee te doen. Ook moeten de buren tegels uit hun tuinen verwijderen en vervangen voor groen. De gemeente hoopt op deze manier de leefomgeving verder te verkoelen, groener en meer biodivers te maken. Gewipte tegels worden op maandag na de Burendag gratis door de tegeltaxi opgehaald. Om mee te doen aan de actie kunnen buren zich melden via de website van de gemeente. De werkzaamheden aan de walmuur en de werf langs de oude gracht tussen de Jacobiebrug en de Viebrug in Utrecht duren langer dan gepland. De gemeente verwacht dat het laatste deel van het project begin augustus wordt afgerond. De herstelwerkzaamheden begonnen in januari 2025 en zijn in 2 fases uitgevoerd, zoveel mogelijk buiten het terras- en vaarseizoen. Het gedeelte bij de Viebrug is al volledig vernieuwd, maar aan de andere zijde van de Jacobiebrug is meer tijd nodig. Bij een boom naast de walmuur zou de werf later opgeknapt worden, maar nu er een betonnen fundering is aangetroffen, kan de walmuur direct volledig worden hersteld.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dat was de Amerikaanse singer-songwriter Benson Boone. Met een liedje uit 2024. Je hoorde Slow It Down.
1: Bert, wie heb je deze week te gast?
0: Ik heb het al stiekem aangekondigd, hè? Net voor de klok van half acht. Pim van der Veerdonk, ja, vandaag voorpagina nieuws in de Vierklank. Hij was 8 jaar actief als gemeenteraadslid voor Beter de Bilt en werd na de verkiezingen van 2022 wethouder in de gemeente De Bilt. Hij stond bekend als een bestuurder die inwoners centraal stelde en zich sterk maakte voor zorgvuldige besluitvorming. Tijdens de raadsvergadering van 30 juni jongstleden kondigde hij onverwacht zijn vertrek aan, omdat volgens hem het vertrouwen in de democratische besluitvorming onder druk kwam te staan. Ik zeg goedenavond, wethouder van der Veerdonk. Ja, ik moet even zuchten.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond, ja. Ik moet even zuchten.
2: Dank voor de uitnodiging.
0: Ja, fijn dat je hier naar de studio bent gekomen. Ja, even een kleine voorgeschiedenis van dit verhaal. Want het heeft natuurlijk wel een voorgeschiedenis. Wat is er nou precies gebeurd?
2: Voorgeschiedenis is al in de vorige raadsperiode is er al veel discussie geweest over wel of niet een nieuw gemeentehuis en de status van het landgoed daaromheen.
0: Ja.
2: Daar is toen ooit een motie voor ingediend om te zeggen, bied het hele gebied rondom het gemeentehuis en Jachtlust aan als monument. Wijs dat aan als monument. En daar heeft het college toe van gezegd, dat doen we alleen voor de voorkant. Nog niet voor de achterkant of niet voor de achterkant. Omdat wij het idee hebben om daar in de toekomst mogelijk woningbouw nodig te hebben. Omdat de kosten voor een heel nieuw gemeentehuis best heel hoog zijn. En we daarin een stukje kunnen terugverdienen.
0: Precies.
2: En dat was aanleiding voor mijn partij toen, Lokaal De Bilt, om te zeggen, nou, we leggen dat voor aan de raad. De raad heeft daar toen die motie afgewezen. Met de uitkomst 14-13, dus er scheelde één stem. En eigenlijk is nu met de nieuwe raad in 2026 opnieuw gekeken door Lokaal De Bilt. Daar, hoe is de verdeling nu? En kom je dan nog steeds op een tekort uit, of kom je als die partijen op dezelfde manier stemmen als de vorige keer uit op een meerderheid? Bovendien is er een debat geweest in het lichaam over cultureel erfgoed en alle partijen hebben daar in dat debat op verzoek van de voorzitter van de Stichting Werkgroep Behoud Jachtlust. Die was daar, die heeft een stelling voorgelegd. Die heeft gezegd, waar zijn jullie nou voor? Spreek je nu eens uit. En toen zeiden eigenlijk alle partijen, nou, wij zijn voor aanwijzen van ook de achterkant als gemeentelijk monument. Eén partij onthield zich van stemming, want die schrok wel een beetje van deze uitkomst. En dat was opnieuw aanleiding om te zeggen, althans Lokaal De Bilt, om die motie nog een keer in te dienen. En dat viel niet in goede aarde, hebben we gemerkt vorige week. Eén partij zei, we gaan nog formeren. Dus wij willen hier helemaal niet over in gesprek. Dat is de VVD, die hebben de spullen gepakt en die gingen naar het café. Andere partijen hebben zich wel aangesloten bij dat standpunt. We willen eerst formeren en dan willen we ook hierover gaan nadenken. En dat betekent dat de partijen die het er wel over zouden willen hebben, min of meer werden uitgesloten of buitengesloten. Zo ging de discussie. Nou, dat werd een hele felle discussie in de raad. Resulterend in, voor mij in ieder geval, een conclusie. Oké, hier durft niemand zijn nek uit te steken en te zeggen waar die voor stond. Ook in het lichaam voor een grote groep inwoners. Ja, dat is een lichte vorm van kiezersbedrog, noem ik dat dan. Ik ga hier de streep zetten. Ik zat natuurlijk al, de eindlijn of de finish was al in zicht.
0: Ja.
2: Ik zou die terugkeren. September was de voorspelling, is er een nieuw college. Dan zou ik het reces nog wethouder zijn. Nou, dat is op zich heel gunstig, want dan heb je het niet zo druk.
0: Nee.
2: Dan heb je mooie inkomsten. Maar ik zit hier voor de inwoners en voor mijn principes. En niet op die 2 maanden geld nog op te harken.
3: En je had gehoopt dat dit toch voor elkaar zou komen?
2: Ik had natuurlijk graag een andere uitkomst gezien.
3: Ik zou maar zeggen, in Utrecht is Haya van Zomer heel belangrijk geweest. Want die heeft natuurlijk voorkomen dat de singles één grote snelweg zou worden. Dus de Biltse Haya van Zomer, zou ik maar zeggen.
2: Ik weet niet of die vergelijking één op één opgaat.
3: Nee, maar die heeft dat toen voorkomen, notabene.
2: Dat juich ik onmiddellijk toe. Want ik ken Utrecht, ik heb aan een van de singles gewoond.
3: Ja.
2: Maar
3: het zou snel weer geworden.
2: Was een heel slecht idee, zeg ik. En ik ben ook heel blij dat veel weer is opengemaakt.
0: In de weg erheen hebben we natuurlijk ook nog wat politieke debatten gevolgd. En daar waren die partijen toch ook weer een beetje opgeschoven. In de zin van dat ze er wel voor waren dat er een voor en achter, alleen voor zeg maar, een monument zou zijn.
2: Ja, ja, dat was ook het beeld wat ik had.
0: Precies.
2: En ik dacht van als je het met zoveel partijen eens bent,
0: ja, dan gaat het lukken met die motie.
2: Hoef je niet meer te onderhandelen. Dan kun je eigenlijk vrij snel zeggen, nou laten we deze knoop doorhakken, snel met elkaar.
0: Ja.
2: En ons gaan richten op andere onderwerpen. Want er liggen veel belangrijkere onderwerpen.
0: Ja, ik las ook dat,
2: in onze gemeente.
0: Dat de gemeenteraad een tijdje een soort sabbatical had. Hè? Of zeg ik nou rare dingen?
2: Ja,
0: ze wilden helemaal niet meer vergaderen.
2: Sabbatical is een mooi woord. Ja, maar of het dat is geweest.
3: Of zeker een leeftijd mag dat.
0: Maar ze waren toch een tijdje even dat ze geen besluiten wilden nemen?
2: Dat klopt. Nee, het zijn geen raadsvergaderingen geweest. Althans niet gepland.
0: Nee,
2: maar
0: precies.
2: Uiteindelijk was er wel een mogelijkheid om te zeggen, als er iets belangrijks speelt, dan roepen we toch de raad bijeen.
0: Oh,
2: is er trouwens toch weer gebeurd.
0: Ja.
2: Dus de raad ging met reces, was het bericht. Maar heeft toch een paar keer vergaderd. Maar belangrijke dossiers, die zijn in die tijd doorgeschoven tot na
0: nieuwe
2: de komst
0: college.
2: Van een nieuwe raad. Ja. En straks een nieuw college.
0: Ja, die is er nog niet. Hè? Ja, dat is nog even wat. Er is nog helemaal geen nieuw college. Is deze stap te vroeg? Om op te stappen?
2: Ja en nee. Dit is wel het moment wat zich voordeed.
0: Ja.
2: Waar ik persoonlijk... ik ben er ook bij geweest.
0: Ja.
2: In het lichaam. Ik ken de voorzitter van de stichting Werkgroep Behoud Jachtlust goed. Dus
0: ja.
2: Oud-fractievoorzitter van GroenLinks.
0: Ja.
2: Anne de Boer. Ik heb na afloop uitvoerig met hem gesproken. En ook gezegd van, goh, wat een leuke stelling heb jij voorgelegd. Heb jij gezien wat ik zag?
0: Ja.
2: Zei hij, één grote meerderheid. Nou, die heb je binnen. Gefeliciteerd. Dat was mijn mededeling. Dan wordt toch alles weer aangehouden. De formatie is geklapt na 11 weken. Er kwam een tweede informateur, Aart-Jan de Geus. En die heeft geconcludeerd, nou, we gaan dezelfde partij weer opnieuw aan tafel zetten. In een iets andere vorm. Die moeten het toch met elkaar gaan doen.
0: Ja, pro en VVD, hè?
2: Pro, VVD, CDA en D66.
3: Okay. Aart-Jan de Geus was voorheen staatssecretaris, als ik me niet vergis.
2: Minister zelfs.
3: Ja,
2: oud-minister van CDA.
0: Ja.
2: En die is daar ingesprongen in dat gat om vastgelopen formatie een beetje los te trekken.
0: Ja, u zegt dat uw persoonlijke integriteit geraakt is. Hè? Wat gebeurde er precies waardoor u dacht tot hier en niet verder?
2: Nou, het vertrouwen wat je moet hebben in zeggen wat je wilt doen en waar je voor staat. En dat ook uitvoeren. Doe wat je zegt, zeg wat je doet. Ja, dat is een andere politicus, ook met de voornaam Pim, niet goed uitgekomen, zeg ik in het ver verleden. Maar ik vind het heel belangrijk dat je in het directe contact met de inwoners, en daar sta ik ook echt al 12 jaar voor als raadslid en als wethouder, eerlijk moet zijn in wat wel en wat niet kan en waar je voor gaat. En dat je dat ook moet uitvoeren. En als dat dan niet gebeurt, dan... Ja, ben ik ongeloofwaardig richting inwoners. Ik ken heel veel inwoners. Ik ken heel veel wijkraden en dorpsverenigingen. En die zullen je daarop aanspreken. En die raken dan wel het vertrouwen kwijt.
0: Ja, u stond ook bekend als iemand die de inwoners op de eerste plaats zette. Maar voelt u dat de politiek soms verder van de inwoners afstaat dan mensen denken?
2: Ja. Dat is volmondig, ja. Ik vind die afstand is niet korter geworden.
0: Nou ja, je hebt natuurlijk allemaal van nabij meegemaakt. Hè? Want je zit al een tijd lang in die raad en ook als wethouder.
2: Ja.
0: Heb je daar zelf enige druk op kunnen uitoefenen?
2: Ja, wel wat. Ik ben ontzettend tevreden dat wij een goed participatiebeleid hebben in onze gemeente.
0: Ja.
2: Met de herijking erop, daar staat ook iedereen achter. Ik heb ook gezien tot mijn grote tevredenheid dat steeds meer inwoners de weg vinden naar de raad.
0: Kijk.
2: En ook gaan inspreken.
0: Oh,
2: we hebben beduidend meer insprekers dan
0: voorheen.
2: Dan jaren geleden, eerlijk.
0: Dat is mooi.
2: Dat is goed. Bewoners verenigen zich ook als er belangrijke dossiers zijn. ACC is natuurlijk nu heel important.
0: Ja, ze kunnen
2: heel important
0: handtekeningen verzamelen.
3: Bijna overal ACC. Dat is,
2: Het is het gevolg van de spreidingswet. Hè?
0: Ja, ja.
2: Dus de uitvoering daarvan schrijft voor dat elke gemeente
0: iets moet.
2: Een opvang moet regelen.
0: Ja. Iets over de huidige bestuurscultuur in de beeld. Als je daarop

0: Ik ben altijd constructief geweest, ook naar anderen toe. Van oké, ik leg mijn soms wel wat meer eigenwijze mening naast mij en ik steun dit idee. En dat over de eigen schaduw heen stappen vind ik heel belangrijk. Ik vind het best moeilijk, zeg ik hier, omdat er in de persoonlijke relaties tussen mensen in de afgelopen jaren best veel is gebeurd. Ik ben ook behoorlijk hard aangepakt door een van de fractievoorzitters van de partijen. Dat hoort erbij, zeg ik ook heel eerlijk. Tegelijkertijd zeg ik ook van ja, als je in de toekomst weer met elkaar verder wil gaan, ja, dan moet je hier met elkaar uitzien te komen. Ja, Aart-Jan de Geus noemde dat de kip-en-ei-discussie. Ga je eerst werken aan het verbeteren van het vertrouwen om beter samen te werken? Of ga je eerst samenwerken zodat het vertrouwen groeit? Precies. Nou, de toekomst zal het uitwijzen.
1: Wat hoopt u dat de Raad leert van uw vertrek?
0: Ja, ik had de hoop dat het een beetje voor het vliegwiel gebruik ik wel eens een beetje in mijn eigen netwerk. Ja. Hoop in ieder geval dat men zich bewuster is geworden van hey, we moeten beter naar elkaar luisteren en we moeten goed de samenwerking zoeken. We moeten ook binnen het college ruimte geven voor de ander. En we moeten ook vooral de relatie naar de inwoners moeten we niet te lang laten worden. Daar moet je kort op zitten.
1: Heel goed. Nou, dat is een mooi advies en een goede raad. Ooit terugkeren naar de politiek? Ga je de raad in? Of ga je wat anders doen? Wat zijn de plannen?
0: Ik stond wat lager op de lijst bij Lokaal De Beeld. Dat is een bewuste keus. Want ik vind dat je als wethouder niet bovenaan de lijst moet staan. Dat is best lastig. Want mijn collega's van Pro, die stonden op plekken 1 en 2. Die zijn dus nu en raadslid. Die pet hebben ze op. En ze zijn demissionair wethouder. Ja. Die pet hebben ze ook op.
1: Ja.
0: Ik vind dat een hele moeilijke lastige. Want dan krijg je een stuk vermenging. Dus ik sta wat meer op afstand. De kleine fractie die we nu hebben. Daar heb ik nog wel een adviserende rol. Dus ik blijf zeker betrokken bij wat er allemaal gebeurt.
1: Maar je gaat niet de raad in?
0: Ik ben niet aan de beurt om de raad weer terug in te gaan. Maar ik ben nog maar 68 jaar jong.
2: En, zo is dat. Dus wat een broekje zit hier.
0: Ik ga nog heel lang mee. Helaas is mijn moeder net overleden dit jaar. Die werd bijna 96. Dus ik,
2: gezonde genen dus.
0: Mooie. Ik heb haar genen en haar genetische afwijkingen. Waardoor ik een hogere kans kreeg op kanker. Wat ik heb gehad in 2024. Het waren ook vier hele bijzondere jaren die ik heb meegemaakt.
1: Nou, dat zal zeker. Nou ja, goed. Nu afscheid van de politiek. Tenslotte, hè. Wat zou je vanavond nog tegen de inwoners van De Beeld willen zeggen?
0: Luister goed. Wees alert. Laat je gezicht zien in de raad. Spreek in. Er is ook een formeel of informeel half uurtje om gewoon zaken die hoog zitten te kunnen delen met leden van de raad. Maak daar vooral gebruik van. Mocht dat als je democratisch recht
1: hebt. Nog even. De afgelopen periode heb je natuurlijk ook goede en minder goede dingen meegemaakt. Maar waar was je nou het meeste trots op?
0: Ja, ik was het meeste trots op dingen die tastbaar zijn. En die je fysiek kon zien. Mijn eerste bruggetje. Fietspadbruggetje bij Sweco. Die moesten we gaan vervangen.
1: Ja.
0: En als we dat niet heel snel gingen doen. Dan moesten we dat fietspad afsluiten. Ja, daar gingen duizenden fietsers overheen. Dus dat hebben we heel versneld aangelegd. En daar fiets ik af en toe overheen. En dan gaan mijn gedachten ook uit naar, kijk, dit was mijn eerste actie.
1: Heel goed, heel goed.
0: Vast.
2: Ja, nog een laatste vraag. Ik vind het heel mooi, Pim. Want ik zie hier een bepaalde soort betrokkenheid die ik ook bij andere illustere voorgangers heb gezien. Jan Schever en Hans Spekman. En Hans Spekman kennen we goed, maar ik merk, dus Hans Spekman is ook weer teruggekeerd. Dus zeg nooit, nooit.
0: Ja. Ja, het zou wel kunnen. Ik heb hem ooit een keer gezien en gesproken bij Roots in the Park in Utrecht.
2: Ja,
0: Hans Spekman, ook een muziekliefhebber.
2: Ja.
0: En ik was ook een fan van Jan Schever. Hè? En de gelul kun je niet doen.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Dus ik heb altijd veel affiniteit gehad met sociaal-democraten.
2: Vandaar dat ik die vergelijking even maak hier op dit moment. Ik beproef zelfs een soort enthousiasme. Laat ik dat maar
0: Ik kan zeker niet stilzitten.
1: Je hebt je hart op de goede plek, zoals dat heet. Ik mag je hartelijk danken voor dit interview.
0: Ik dank jullie wel. Veel succes nog met het programma.
2: Ja.

0: Ben, ja, we hebben gezellig zitten kletsen met Pim.
1: Dat is het hoor.
0: Maar we vergaten gewoon het volgende nummer op te zetten. En het ging even door elkaar, Ben, ja. Met excuses aan mijn kant. Maar ik wist niet dat dit jouw earcatcher was.
1: Nu kom ik zo op terug. Dat is van Moby. En dat heeft ook weer met de Verenigde Staten te maken. Maar daar komen we terug. Het andere nummer wat bedoeld was, dat ook met de Verenigde Staten, dat de Coat of Many Colors van Dolly Parton.
0: Ja.
1: En dat was juist Dolly for President. Dat is een prachtig programma met Frank Everbij en Ilse de Lange. Dat in heel Amerika, republikein, democraat, Dolly Parton zijn ze allemaal voor. En dit nummer gaat al, Coat of Many Colors. Je kan van geloven zijn verschil. Je bent allemaal één. En daar gaat dit nummer over.

0: jaar ben. Toen was gelukkig nog heel gewoon, hè?
1: Nee, maar dat... Kijk,
0: God, wat een mooi nummer.
1: In alle verdeeldheid wat er nu in Amerika aan de hand is. Ik wil iedereen aanraden even toch terug te kijken... het programma Dolly for President van Frank Evenblij en Ilse de Lange. En Amerika, ze staan allemaal achter Dolly Parton. En ze zijn heel arm opgegroeid. En dit liedje gaat er ook... Waar je ook vandaan komt, doe het met elkaar. En dat is de boodschap in deze barre tijden.
0: Ik vond het een geweldig nummer.
2: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
11: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij in december 2024 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. In een container met hout in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De vracht kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. De vondst werd eind mei al ontdekt, maar is nu pas bekendgemaakt. De politie heeft de afgelopen maanden bijna 30 meldingen ontvangen van oplichting rond de verkoop van crossmotoren. In veel gevallen werden verkopers van motoren gevraagd om naar de koper in Utrecht te komen. Die stapte vervolgens op het voertuig voor een proefrit om ermee weg te rijden zonder te betalen. De politie is op zoek naar een man van tussen de 17 en 24 jaar. De politie deelt nu nog een foto waarop de verdachte onherkenbaar is. Maar als hij zich binnen een week niet meldt, wordt de foto gedeeld waarop hij wel herkenbaar is. Om een eeuwenoud wandtapijt van Frankrijk naar Engeland te vervoeren worden grote veiligheidsmaatregelen genomen. Het beroemde tapijt van Bayeux uit de 11e eeuw wordt 's nachts en onder strenge beveiliging naar Londen gebracht voor een tentoonstelling. Op het kunstwerk is de Normandische verovering van Engeland te zien uit het jaar 1066. Om het 68 meter lange kleed veilig te kunnen vervoeren is een speciale kist ontwikkeld met klimaatregeling en trillingsdemping. Het tapijt is verzekerd voor 900 miljoen euro. De precieze datum van het transport wordt niet bekendgemaakt. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon nog even door. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dit is een echte hidden treasure. Daar houden we van bij Roulette. Leave it to the luck. Uit 1985 alweer, Ben. Dit was Topper Hidden. Zijn jullie er klaar voor?

0: Ja, Ben, laten we maar gelijk met de deur in huis vallen. Koningin Maxima, ja, die is zonder twijfel de grootste en de veelzijdigste muziekliefhebber van de Oranjes. Ze wordt regelmatig zingend en dansend gespot bij een concert in de Ziggo Dome of tijdens haar werk. En zet zich in voor de muzikale onderwijs en klassiek muziek. Daarom is het ook niet gek dat de koningin vrijdag het North Sea Jazz Festival opent. Maar naar welke muziek luistert ze zelf graag?
1: Ja, nou, dan ga ik een beetje. Kijk, dat koningin Maxima van muziek houdt en dansen is bekend. Want het eerste filmpje uit, ik denk 1999, dat opdook ergens uit New York, dat die dame misschien om zou gaan met onze koning Willem-Alexander, dat ze op Latina-stijl heel wild zit te dansen. Willem-Alexander heeft dezelfde euvelen wat ik heb. Wat Maxima zei, dode heupen. Dat is niet zo'n danser. Alhoewel toen met Curaçao heeft hij zich wel laten verleiden in die kleedkamer. Hè?
0: Je hebt ook een keer gezegd, ik heb dode heupen.
1: Ja, het is helaas. Ik heb andere kwaliteiten.
0: Ja, is waar, is
1: maar
0: waar.
1: Goed, over Maxima. Ja. Dat wil ik even zeggen, want ze dook laatst op bij Sister Sledge.
0: Ja.
1: Die heeft in de kleedkamer bij Sister Sledge We Are Family gezongen.
0: Ja, dat
1: en Sister Sledge werd natuurlijk is beroemd geworden door Nile Rodgers van Chic. Nou, dan zijn we weer heel actueel hier in de omgeving. Want er zijn concert, of tenminste Royal Park Concert. Dat is bij Soestdijk. Dat is deze hele
0: Paleis
1: week aan.
0: Soestdijk, ja.
1: Afgelopen zondag was Van Morrison. Maandag Tom Jones. Maar nu komt hij. We Are Family. Aanstaande donderdag komt Nile Rodgers er.
0: Jongen.
1: Maxima zou daar heel goed bij passen bij Soestdijk.
0: Het is ook een mooie omgeving, hè? Geweldig. Nou, dat hoop dat de luisteraars deze tip even te harte nemen. Ik weet niet of er überhaupt kaarten nog zijn. Vorig jaar was Alessa ook bij een concert.
1: Ja, het is ieder jaar. Het is een week achter elkaar. Bluff treedt op. Herman van Veen. Zo. Nou, Tom Jones.
0: Hoeveel mensen kunnen daar? Dat weet ik
1: geen idee. Het is buiten. Het wordt helemaal overdekt. En het weer is gelukkig dat het niet regent. Of dat het te warm is. Deze week valt de temperaturen nog wel mee. Alhoewel, tegen het weekend dan.
0: Het wordt heel heet. We krijgen weer een hittegolf. Ja. Al die mensen boven de 80, 85 moeten extra drinken. Er wordt zonwering aangelegd. Er worden parasolen.
1: Nee, maar het is altijd heel populair.
0: Het is hard, het is zwaar.
1: En uit eerste hand weet ik dat Tom Jones, die man is geloof ik 86, maar hij bleef bijna drie kwartier tot een uur langer doorgaan.
0: Maar die man moet een geweldige conditie hebben, Ben.
1: Zeker.
0: Hij moet een geweldige conditie hebben. En dat liedje Sex Bomb.
1: Ja,
0: hij kan wel zingen, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Hey, luister Ben, nog even. Ik heb even gekeken. Kijk, als we met vakantie gaan, dan wil je natuurlijk ook lekker eten. En het moet ook niet te duur zijn. En nou zag ik, een drie gangen menu voor twee personen kost in Nederland gemiddeld 80 euro. In een middenklasse restaurant. Hè? En daarmee behoort Nederland tot de top 5 van de duurste landen van Europa. Ja. In Zwitserland en Denemarken betaal je het meest voor een etentje. Ja. Daar ben je respectievelijk 107 en 94 euro kwijt. Hè? Dan gaat het even zonder drank. Hè? Ja. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van een reis site Ferrigogo, naar de prijzen in de middenklasse restaurants, exclusief drank. En in Portugal, Spanje en Griekenland, daar komt het. Ben je voor een drie gangen menu voor twee personen gemiddeld 45 tot 50 euro kwijt. Dat is wel een stuk goedkoper. In de goedkoopste landen is het zelfs 30 euro of minder, maar dat zijn Kosovo 20 euro, Noord-Macedonië 24 euro en in Moldavië 30 euro.
1: En dan hebben we het nog niet eens over de benzineprijs in Bulgarije gehad. Hè? Die is geloof ik nog onder de euro. Maar Bert, een basisoorzaak heeft er ook mee te maken dat hier de lonen in de horeca een stuk hoger liggen. Alleen, ik heb onlangs ook gegeten in een restaurant. Toen heb ik een fles water gevraagd. Daar moest ik 8 euro voor betalen.
0: Voor een gewoon flesje water?
1: Plat water. Ja, dat kan niet.
0: Eigenlijk moeten ze dat gratis geven. Je hebt gewoon restaurants die zeggen, wil je een kannetje water? En zeker in deze tijd moet je gewoon
1: geven.
0: Achteraf
1: zag ik dat op die rekening.
0: Doen wij wel altijd. We kijken ook altijd even de rekening na.
1: Ja, ik keek dat wel, maar dat had ik even niet gezien. Dat plat water, er stonden meer drankjes.
0: Nee, maar er zijn meer dingen waarvan je even denkt, hè?
1: Ja.
0: Heb ik helemaal niet gehad.
1: Ja, ik keek het naar.
0: Kan niet.
1: Nee.
0: Kan niet. Weet je wat we ook laatst ontdekt hebben? Dan staat er bijvoorbeeld 3 zakken en ping voor de prijs van 2. Nee, even een gram. Dat is geen gram. Dan ga je naar de zelfscanner En die tikt gewoon drie zakken een ping af. En niet dat de actie er is. Dan moet je dus eigenlijk in de rij gaan staan waar de cashier zit.
1: Bert, ik ben altijd zeer alert op aanbiedingen. En dan bij de zelfscanner controleer ik dat meteen. En daar ben ik zeer alert op. Ja.
0: Hey Ben, tenslotte. Ja, ik ben vorige week was ik er niet. En het was niet zomaar wat.
1: Nee.
0: Ik ging naar die tollships kijken. Ja, ik vind dat machtig mooi. Ja. Ik ben van nature ook een zeiler.
1: Ja.
0: En ik vind dat een prachtig gezicht. Er zijn, geloof ik, heb het even opgeschreven. 280.000 mensen geweest. Ik heb de eerste dag meegemaakt. Ik was er 2 dagen vooraf. Dus ik zag die hele opbouw van dat gebeuren. Er traden van allerlei bands op.
1: Ja.
0: Het was 1 groot spektakel. Ja. Wat een leuk uitje was dat.
1: En volgens mij, ik denk dat het leuker is dan Amsterdam. Minder toeristisch. De echte liefhebber gaat daar dan sneller naartoe dan Amsterdam.
0: Ik zou eerlijk zijn, Ben. Ik ken Harlingen alleen maar van de Veerpont naar de Schelling.
1: Friesland, Boppa.
0: Maar nu gewoon een ontzettend leuk plaatje.
1: Ja,
0: we hadden een hele aardige bed en breakfast. Ja. Het bleek eigenlijk alleen een bed te zijn. Breakfast moesten we zelf verzorgen.
1: Nee, nou ja,
0: maar dat maakte helemaal niks uit. We hebben een geweldige tijd gehad. Een vriendin van Stella, die heeft daar zeg maar als een soort liaison tussen het schip en de wal vrijwilligerswerk gedaan. Dat was geweldig.
1: Dus dat scheelde jullie ook een beetje, dat je een beetje wist waar je naartoe
0: moest. En we hadden nog vrienden die daar woonden. Ja. En waar we gewoon ook nog lekker gezellig mee konden eten. En die ook de leuke tentjes wisten. Ja. In aanrader.
1: Ja,
0: en ik weet niet, is dat misschien ook wel een keer in de 4 jaar, dat weet ik niet uit mijn hoofd.
1: Ja.
0: Maar het is een aanrader om erheen te gaan. En maar, het was een race, ze gaan nu met z'n allen naar Antwerpen.
1: Maar Buma niet meer tegengekomen, heb ik begrepen. Hè? Want hij gaat weg uit Friesland. Hij was natuurlijk burgemeester van Leeuwarden.
0: Ja.
1: Hij gaat naar de Raad van State, dacht ik toe.
0: Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Dat zou zomaar kunnen. Er zal vast wel de burgemeester van Harlingen, die zal er wel geweest zijn.
1: Ja, uiteraard.
0: Die heb ik
1: maar Buma is toch een beetje mister. Zijn hele familie komt uit Friesland. Hè? De hele ik heb laatst een historische uitzending gezien.
0: Hij mag toch niet voor de voeten lopen van de burgemeester.
1: Nee, natuurlijk niet. Pas echte Fries mag hij daar natuurlijk ook wel naartoe, Bert.
0: Hey, ik ben dol op zeilen. Jij kijkt ook graag naar zeilen, hoop ik. Want we gaan Rod Stewart draaien.
1: Ja, we gaan een aantal liedjes die daarmee te maken hebben. Nou, de bekendste en de beroemdste is niet van Tom Jones. Nee, van Rod Stewart. Is Rod Stewart eigenlijk inmiddels ook Sir of niet? Dat weet ik eigenlijk niet. Het is Sir Paul McCartney. Sir Tom Jones.
0: Het is wel een voetbalheld, hè?
1: Ja.
0: Hey, maar we gaan hem draaien, Sailing van Rod Stewart.

Dick tekende ons lijntje en Antons band was zwart. En Herman maakt een geintje en Utrecht draagt ons hart. De Dom, die waakt in stilte, langs grachten, oud en rond. Waar ieder steegje fluistert, van liefde voor de grond. Bij regen glanst de klinker, bij zon het werfterras. De stad blijft altijd eigen, hoe druk het leven was. En onder oude bogen klinkt lach door weer en wind. Want ieder die hier rondloopt, blijft ergens Utrechts kind. Dus als de avond daalt hier en zacht de domklok slaat, dan weet je deze stad nog nooit echt verloren gaat. Dit was mijn ode aan de stad Utrecht.

0: gebieden komt toch een stukje jeugd boven, Ben?
1: Ja, zeker. Donovan werd ook wel de Engelse Bob Dylan genoemd.
0: Ja, geweldig.
1: Maar we draaien dit allemaal een beetje. Heeft te maken met het zeilen en de zee. Catch the Winds en Sailing Rod Stewart. En het volgende nummer wat onbekender.
2: Hey, wacht even, je hebt iets opgezocht van John Stewart.
1: Sir Rod Stewart.
2: Ja, hij was Sir. Goed.
1: Afgelopen maandag was Sir Tom Jones hier vlakbij in Soestdijk. En natuurlijk, onlangs heeft Sir Paul McCartney, ook een zekere man op leeftijd, een prachtig album uitgebracht. En Rod Stewart, ja, die is ook al dik in de 80.
2: Wanneer word je Sir?
1: Dat bepaalt Engelse koning. In Nederland kan het niet meer, hè? Die kan niet meer. Mijn naam is officieel BLHJ. Bastiaan Louis Hendrik Jacobus. Zeggen mensen, waar zoveel naam? Zeg ik, ja, ik ben van adel. Dat is niet zo, maar dat denken ze dan.
0: Ja. Nee, maar Sir word je dus niet zomaar.
1: Nee, in Nederland kan dat niet meer. Volgens mij sinds 1880 word je niet meer... Marco Kroon die had dat wel in de orde van... Maar dat is geen Sir, hoe heet dat dan?
0: Een Nederlandse leeuw of zo?
1: Ja,
0: heel hoog.
1: Ja. Maar geen Sir. Dat is het hoogste in Nederland in de orde van een Nederlandse leeuw.
0: Ik denk het, ja.
2: Hey Ben, we hebben nog Ele Even. Ik zie hier de laatste...
1: Shanti. Ken ik ook niet, maar ik denk wat obscuurdere... liedje over het zeilen en de zee.
2: Obscuur?
1: Ja, niemand kent het liedje natuurlijk. Vandaar dat ik het obscuur noem.
2: Heb je de tekst wel... Kan het wel bij roulette?
1: Ik denk dat het plat Schots misschien in het verstaan.
2: Is dit Schots?
1: Ja.
2: Oh, nou, dat moet altijd leuk zijn. Dat zijn echt drinkenbroeders.
1: Ja, dan gaan we straks... We gaan ook een liedje van de Schotten draaien.
2: Oké, The Last Shanty. Well, me.

0: Hey Ben, dat was een vrolijk liedje.
1: Ja, met Backpipes uit Schotland. Straks na het nieuws gaan we het ook over even de voetballiederen hebben. Bij de Schotland heeft die niet zo goed gepresteerd. Maar in Amerika, vertel ik laat wel, dat wordt de zogenaamde Tartan Army genoemd.
2: Roulette FM, regio nieuws.
3: De provincie gaat met Net Verder en Nationale Deelneming Warmte een regionaal warmtebedrijf oprichten. Gemeenten kunnen dit bedrijf opdracht geven om collectieve warmtenetten te ontwikkelen. Het regionaal warmtebedrijf komt in de plaats voor de plannen voor het ondersteunend bedrijf dat gemeenten zou helpen lokale warmtebedrijven te ontwikkelen. Volgens de gemeente werkt één regionaal warmtebedrijf efficiënter dan meerdere lokale bedrijven. In het businessplan dat uitgewerkt wordt, houdt de provincie rekening met duurzaamheid, betaalbaarheid en betrokkenheid van inwoners. Voor een deel van de woningen en gebouwen in de provincie is een collectief duurzaam warmtenet de beste oplossing om van het aardgas af te gaan. Doelstelling is dat de provinciale staten dit najaar een besluit kunnen nemen over de provinciale deelname aan het regionale warmtebedrijf. De werkzaamheden aan de Kardinaal de Jongweg in Utrecht gaan de laatste fase in. De weg tussen het Eijkmanplein en het Kardinaal Alfrinkplein is van maandag 13 tot en met zaterdag 18 juli in beide richtingen afgesloten voor autoverkeer. Automobilisten moeten tijdens de afsluiting rekening houden met omleidingen via de A27, de N230 en de omliggende wegen. Ook bewoners van de aangrenzende buurten krijgen te maken met aangepaste routes om hun wijk in en uit te rijden. Busreizigers doen er goed aan vooraf hun reis via de app of de website van UOV te plannen. De werkzaamheden maken deel uit van een project van de gemeente en provincie om de busverbinding tussen Overvecht en Utrecht Science Park sneller en betrouwbaarder te maken. Rond het Kardinaal Alfrinkplein komen aparte busstroken, verkeerslichten worden aangepast en enkele bushaltes krijgen een nieuwe plek. Tegelijkertijd wordt het asfalt van de Kardinaal de Jongweg vernieuwd. Zeist heeft weer plek voor een nieuwe foodtruck in het Walkartpark. Op het plein in het park is ruimte voor 6 foodtrucks en op de woensdagen is er 1 plaats vrijgekomen. Geïnteresseerde ondernemers kunnen meedoen aan een loting die de gemeente heeft uitgeschreven. Voorwaarden zijn dat er alleen plek is voor een foodtruck, er mag alleen eten of drinken verkocht worden en het aanbod moet afwijken van de andere trucks die al onder andere ijs, koffie, wraps en Surinaamse broodjes verkopen. De foodtruck mag op woensdag tussen 10 en 10 in het Walkartpark staan. Op zaterdag kan dat alleen als er plek is. Daar hebben de huidige ondernemers voorrang. Inschrijven voor de loting kan tot 27 juli.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, door de film is de muziek van Michael wel heel populair. Zelf in de top 40 met Billie Jean bijvoorbeeld. Dat was een ander succes van Waco Jaco. Je hoorde Bad. Ja, Ben, we gaan het even over de Tartan Army hebben.
1: Ja, en we hebben het ook straks over het voetbal in het algemeen. En de Tartan Army, we hebben het zo straks geroken. Dat heeft Schotland met backpipes. De Tartan Army is in Amerika ontzettend populair geworden. Niet door de resultaten op het veld. Alle kroegen hadden geen bier meer. Ze hebben ontzettend veel gedronken. Luidruchtig, maar totaal geen agressie. En in Amerika zijn ze zeer geliefd. De Tartan Army, backpipes. Het is toen de tijd genoemd naar een schotsymbool. En al de supporters reizen ermee met ontzettend vrolijk gedrag.
0: Ja, en dat is beter dan, noem maar op, partijen die de stad afbreken.
1: Ja, ik weet niet wat hier aanslaan. Ik weet niet wat er aanstaande donderdag hier staat gebeuren bij de planetenbaan.
0: Nee, ik wil er helemaal niet over nadenken. Het is toch te gek voor woorden als je wint dat je dan dingen kapot gaat maken. Dingen sloopt. En de politie Schotten gaat aanvallen met vuurwerk. Hou eens op, joh.
1: In Nederland heeft ook wel eens tegen Schotland gespeeld. En met support is nooit wat aan de hand. En er gaat ontzettend veel drank in. Maar de Schotten die worden niet agressief. En Engelsen en drank, dat kan nog wel eens een probleem zijn. Maar ja. Schotland staat ook in Amerika, waar ze de meest populaire supporters groepen.
0: En ze konden wel drinken, want veelal waar zij waren, was het bier.
1: Ik was er niet meer verschonen.
0: Ja. Niet te geloven. Hey, ja, nog even voor de luisteraar. Donderdag, dat is morgen dus 9 juli om 10 uur, Marokko-Frankrijk.
1: Ja.
0: Ja, dat wordt een partijtje hoor. In Boston, vrijdag de 10e, België-Spanje. Wat denk je, Ben?
1: Nou, volgens mij wordt dat niet echt heel agressief. En ik zou het wel, top vinden als België toch
0: zou winnen. Ja. Nou, zaterdag de 11e Noorwegen-Engeland. Die gingen gewoon zo weer roeien, Ben.
1: Ja, daar gaan we straks ook een liedje vandaan. De row, hè. We gaan een aantal bekende voetbaltunes.
0: Ik ga me ook verheugen op Argentinië-Zwitserland. Dat is toch de reus tegen Klein Duimpje, joh.
1: Maar je weet
0: dat Zwitserland,
1: niet.
0: Dat heeft gewoon gewonnen weer. Niet te geloven.
1: Ik had gehoopt dat Kaapverdi heel ver zou komen. Dat die echt die gunning.
0: Ja, en ook.
1: Supporters. In Rotterdam, veel mensen Kaapverdië is gevierd, is gefeest, uit auto's toeters. Maar geen gedoe, geknok, precies. Geen gevecht.
0: Het is een feestje, jongens, en hou het dan ook zo. Nou ja, dinsdag en woensdag dan zijn die halve finales. Dan wordt het Frankrijk, Marokko of Spanje-België. Dat wordt nog spannend. En woensdag de 15e is het Noorwegen of Engeland. En Argentinië, Zwitserland. Nou, we gaan het allemaal meemaken, Ben. Nederland ligt eruit en de bondscoach ligt er ook uit.
1: Ja, er zijn wel meerdere bij Bosco. Maar ik moet zeggen, de wedstrijd. Ik ben niet echt in de sport, maar zo teleur. Ik vond Marokko. Ik keek op mijn werk, het was 's nachts.
0: Ja.
1: Ik vond dat Marokko ontzettend goed. Eigenlijk zo Nederland had moeten voetballen.
0: Ja.
1: Wij ontzettend behoudend.
0: Ja, precies. En zij waren heel inventief en snel.
1: Als Johan nog geleefd had, die had zich kapot geërgerd. Die had gezegd, speel je eigen spel. Ja?
0: Hey, 18 juli en 19 juli moet je eventjes in je agenda zetten. Eén is om 11 uur 's avonds, de andere is om 9 uur. Dat is de finale in New York. En de troostfinale is in Miami. Ook niet verkeerd, Ben. Miami Vice, weet je nog?
1: Ja. Ik ben zelfs een keer in Miami geweest. Het Lauderdale, ja.
0: Nou, we gaan het nummer van jou draaien. Ja, dat is natuurlijk, heeft het iets met Schotland te maken. We are the Tartan Army.
1: Dat wordt altijd, als hun in steden zijn, dan zitten ze dan. En dan marcheren ze door die stad heen. En dan is dit hun liedje.
0: Daar komt-ie.

0: Jezus, imposant, Ben. Ik zie het gewoon voor me. Zo'n heel leger met die doedelzakken en die schotten, joh.
1: Ja, wel totelen. In de moderne tijden is het net als met roken. Dus worden wel vragen gesteld bij het drinken. Maar hoe zou het gaan met de Tartan Army als ze alcoholvrij zouden moeten zijn?
0: Nou, ze kunnen wel zingen.
1: Ja, dat wel. Maar ja, dat zingen wordt ook aangejaagd door de drank, alcoholmotor. Ja. Maar het valt geen agressie.
2: Ben, alcohol wordt verminderd. Hè? De omzet alcohol is sowieso naar beneden.
1: Ja, ja, ja.
2: De Gen Z's die drinken geen alcohol
1: meer. Nee, het is niet meer. Dat is
2: die
1: niet.
2: Alcoholvrij, doet u mij maar een nulletje.
1: Ja. De havermelkelite wordt het.
2: Buckler zegt ze niks meer.
1: Nee. Maar het wordt ook wel de havermelkelite genoemd. Heeft u ook havermelk?
2: Ja. En een baby chino. Baby chino is gewoon warme melk. Ja, dat kost geloof ik €1,50. Ja. Hey Ben, we hebben nog een heel mooi nummertje van die Roe.

0: Haaland.
1: Haaland. Die ging, ze hebben zo'n trommel altijd bij zich en dan ging op veld slaan.
0: Hij lijkt een beetje op een Viking.
1: Ja, ja, ja. en het hele stadion is dan stil. En dan, prachtig om te zien. Ja,
0: we gaan het horen nu.

0: Hey Ben, die Vikings, dat waren toch geen lievertjes?
1: Nee, zeker niet. En de Engels Koningshuis of Koningshuizen, die stammen er min of meer rechtstreeks vanaf. Hè? Dat, de Vikingen, of die hebben zich later in Normandië gevestigd. Toevallig op het nieuws was over het tapijt van Bayeux. Dat gaat er ook over. Ja.
0: Another one bites the dust?
1: Ja, dus weer ons iemand ontvallen. Dat vertel ik zo meteen. Start dan maar even.
2: Yo, welke artiest zijn we deze keer verloren? Kom er maar in, Ben.
0: Nou, Ben.
1: Ja, dat is David Clayton Thomas. En dat is alweer een tijdje terug, of twee weken terug. Man, we hadden geen uitzending, maar ik vind het een zo'n goede zanger. Dus dat is op 24 juni 2026. Nou, hij komt uit 1941. Maar hij is voornamelijk bekend geworden als leadzanger van Blood, Sweat and Tears. Nou, die hebben ontzettend veel fantastisch nummer gehad. Hij heeft ook nog wat met de band Chicago gedaan. En het nummer dat komt is Spinning Wheel.

0: Ja, het is een beetje een blokfluit op het einde.
1: Hè? Ja, dat was het toneel. Even een heel kleine anekdote. De man is geboren in 1941. Tussen een relatie van een Canadese soldaat en een Britse zangeres. Tijdens een Duitse luchtaanval.
0: Oh. Dus,
1: ja. 1941, vond ik wel een mooie anekdote.
0: Ja, dat is zeker een mooie anekdote. Ja, Ben, we zijn toe aan de earcatcher.
1: Ja, dat inderdaad. Start the tune maar.
2: Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan?
1: Nou, vertel het maar.
3: Ja, Bert, we hebben het er al eerder op de avond over gehad, over Moby. Why Does My Heart Feel So Bad? Het is een wat ouder nummer, maar Moby heeft ook, heeft ook op het festival Tornhout Werther gespeeld dit weekend. Nou, hij heeft hier fantastisch opgespeeld. Sowieso een hele goede artiest. Ik heb hem heel vaak gedraaid als lounge DJ. Maar wat ik ook heel apart ook van hem vond, hij heeft zijn excuses aangeboden voor de Amerikaanse president.
0: Ja.
3: Hij heeft gezegd, bedankt dat jullie allemaal zo voor, ik maak deze muziek, maar dit is de slechtste president die de Verenigde Staten bestaan 250 jaar ooit gehad hebben. En mag ik diep uit mijn hart zeggen, als Amerikaan, dat ik me zo ga, mijn excuses dat we deze man, dat ons land deze man heeft gekozen.
0: Ja, er zijn meer van die muzikanten die.
3: Bruce Springsteen wilde niet optreden. Of weet, Trump zou het toch vieren. Allemaal C-artiesten. Of Z-artiesten. Niemand wilde daar. Iedereen heeft zich uitgesproken. Ja.
0: Nou, dat nummer van Moby, dat heet
3: Why Does My Heart Feel So Bad? Een hele bekende hit ook geweest toen de tijd. Ik heb hem veel gedraaid. Juist als lounge muziek jaren 90, 2000. Dus ga het luisteren.

0: Ja, Ben, we hebben eigenlijk geen tijd meer om het even netjes af te sluiten. Nee. Dus we praten even door dit nummer.
1: Het is
0: nummer
1: wel jammer
0: heen.
1: Van het nummer, maar
0: het is zeker,
1: ja.
0: Het is zeker jammer. Maar ik zou zeggen, het verhaal van Alessa was leuk. Al die boeken. En het is een goed idee van jou om haar elke keer even te vragen of ze een boek weet. Wat ze wil aanraden aan de mensen om te lezen. Verder vond ik het echt een goed verhaal van die Pim van de Veerdonk, zeg.
2: Ja.
0: Daar hebben ze toch een hele goede wethouder aan verloren. Heeft zijn hart op de goede plek. Hij is niet links, hij is niet rechts, maar hij is gewoon... Hij is
1: recht door zee.
0: Ja, een man van het volk, hè?
1: Ja, nou, echt een beetje spekman Jan Schever.
0: Heel bijzonder, heel bijzonder. En ja, voetbal, we gaan het meemaken. Ik hoop van harte dat er geen relletjes meer ontstaan. Nee. Ook niet morgen. Maar dat we gewoon lekker kunnen genieten van een mooi potje voetbal.
1: Even heel tussendoor over boeken. Ik zou zeggen, Moby Dick gaan lezen. Dat is de voorvader van Moby, die eigenlijk Melville van zijn achternaam ook heet.
0: Oké, nou, een goed idee. We draaien hem en dan sluiten we af. Lieve luisteraars, we zijn er volgende week.
1: Ja.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Er komen steeds meer meldingen binnen bij Meldmisdaad Anoniem over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Meldmisdaad Anoniem zegt tegen Nieuwsuur dat mensen zich steeds meer bewust zijn van de gevaren van illegaal vuurwerk. Vooral na de verwoestende explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 1,5 jaar geleden 6 mensen om het leven kwamen. Ook maken mensen zich meer zorgen over criminelen die met cobra's aanslagen plegen op huizen. Bij een controle in de haven van Rotterdam heeft de douane bijna 4000 kilo cocaïne gevonden. De drugs zaten verstopt in pakketten tussen een lading hout in een container. Die kwam uit Chili, maar was overgeladen in Peru. Het hout was bestemd voor een bedrijf in België dat niets met de zaak te maken lijkt te hebben. De cocaïne werd eind mei al ontdekt, maar de vondst is nu pas bekendgemaakt. Burgemeester Buijs van Roosendaal is weer thuis na zijn fietsongeluk in april. Wanneer hij zijn taken als burgemeester weer kan oppakken is nog niet bekend. Hij moet thuis verder revalideren. Buijs liep eind april ernstig hersenletsel op toen hij tijdens een fietstocht hard ten val kwam in het Zeeuwse Scharendijken. Ook had hij meerdere botbreuken. De burgemeester van Roosendaal werd met spoed naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. De Rinus Michels Award gaat dit jaar naar trainer Dick Schreuder van NEC. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het Nationaal Voetbalcongres. De award gaat naar de beste trainer van het afgelopen seizoen. Die wordt gekozen door alle hoofdtrainers uit het betaald voetbal. Schreuder pakte met NEC de 3e plek in de eredivisie en bereikte de bekerfinale. Het is voor het eerst dat een trainer van NEC de prijs wint. Het weer. Vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. 'S Middags is het overal zonnig en wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: Colette FM Regio Nieuws.
1: Het wordt dit halfjaar 2 keer een stuk goedkoper om met de bus te reizen. Tijdens de vakantie gaan de maximale dagkosten omlaag en vanaf oktober zullen reizigers gecompenseerd worden voor de problemen bij UOV. De vervoerders achter UOV verlagen in de zomervakantie van 18 juli tot en met 30 augustus het maximale dagtarief van 10 naar 5 euro. Later dit jaar gaan de tarieven opnieuw tijdelijk omlaag. Die prijsdaling heeft te maken met een compensatie voor de problemen in het regionale busvervoer. In de laatste maanden van het jaar gaat het maximale maandtarief naar 50 euro. Het is wel even opletten, want alleen reizigers die gebruik maken van OVP hebben er recht op. De korting kan namelijk niet verrekend worden bij houders van de OV-chipkaart die vooral treinreizigers nog gebruiken. De Bild probeert inwoners te verleiden om buurten groener te maken. Inwoners van alle kernen kunnen een plantenpakket aanvragen om Burendag op 26 september samen te vieren. Om in aanmerking te komen voor een plantenpakket is het verplicht om met minimaal 3 aangrenzende of nabijgelegen huisnummers mee te doen. Ook moeten de buren tegels uit hun tuinen verwijderen en vervangen voor groen. De gemeente hoopt op deze manier de leefomgeving verder te verkoelen, groener en meer biodivers te maken. Gewipte tegels worden op maandag na de Burendag gratis door de tegeltaxi opgehaald. Om mee te doen aan de actie kunnen buren zich melden via de website van de gemeente. De werkzaamheden aan de walmuur en de werf langs de oude gracht tussen de Jacobiebrug en de Viebrug in Utrecht duren langer dan gepland. De gemeente verwacht dat het laatste deel van het project begin augustus wordt afgerond. De herstelwerkzaamheden begonnen in januari 2025 en zijn in 2 fases uitgevoerd, zoveel mogelijk buiten het terras- en vaarseizoen. Het gedeelte bij de Viebrug is al volledig vernieuwd, maar aan de andere zijde van de Jacobiebrug is meer tijd nodig. Bij een boom naast de walmuur zou de werf later opgeknapt worden, maar nu er een betonnen fundering is aangetroffen, kan de walmuur direct volledig worden hersteld.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
7: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: In de buurt. Roulette FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op die aanvallen. Ook in Libanon zouden 2 mensen zijn gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou gebeurd zijn bij een Israëlische droneaanval. Eerder vandaag hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld terwijl een slavendrijver met zweep achter haar staat. De school stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis uit het ziekenhuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is nog niet bekend wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. De Tour de France is voorbij voor Alex Molenaar. De wielrenner viel in de slotkilometers van de etappe hard over een hooibaal die daar lag om de route aan te geven. Hij brak zijn middenhandsbeentje en hij heeft kneuzingen en schaafwonden. Molenaar viel in het openingsweekend op doordat hij verrassend de bergtrui pakte in Barcelona. Een dag later raakte hij die trui weer kwijt. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi, die de snelste was in de massasprint. Het weer vanavond raakt het opnieuw bewolkt. Het koelt vannacht af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden nog bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
9: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn de nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en die gedeeld via TikTok. Daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De jongen stuurde de jongen weg om de rust te laten terugkeren. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat morgen niet meer van start in de Tour de France. Hij is vanmiddag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe naar Pau. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentjes en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. 'S Middags overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
6: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night. Roulette
7: FM. Max, era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui, Max.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen vandaag al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Een school in Den Bosch had een leerling niet van school mogen sturen voor het maken van AI-filmpjes waarop een docent racistisch en discriminerend werd afgebeeld. Dat oordeelde de voorzieningenrechter vandaag. De school had het besluit beter moeten onderbouwen en moet de jongen weer toelaten. De leerling van 13 had de filmpjes gemaakt met AI en deelde die via TikTok. En daarop was onder meer te zien hoe een docent katoen plukt in een veld, terwijl er een slavendrijver met zweep achter haar staat. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Wielrenner Alex Molenaar gaat niet meer van start in de Tour de France. Hij is afgelopen middag hard gevallen in de laatste kilometers van de etappe. Daarbij brak hij zijn middenhandsbeentje en liep hij kneuzingen en schaafwonden op. De etappe werd gewonnen door Olaf Kooi. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Meldmisdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld. Dat meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Onder hen zouden ook kinderen zijn. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. De uitreiking van de Emmys, de Amerikaanse televisieprijzen, is op 14 september. Het weer, de bewolking neemt toe. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen al aangekondigd op de NAVO-top. Iraanse media melden dat Iran zal reageren op de aanvallen met vergeldingsacties op Amerikaanse legerbasis. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn volgens de Palestijnse autoriteiten 9 Palestijnen gedood, onder wie 2 kinderen. 12 anderen raakten gewond. Onder meer een vluchtelingenkamp zou zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Ook in Libanon zijn 2 mensen gedood, meldt het staatspersbureau. Dat zou zijn gebeurd bij een Israëlische droneaanval. Eerder gisteren hadden Israël en Libanon afgesproken dat ze volgende week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buys liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de 3e plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu. Nachtmix.